0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Caïro. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Zij pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig, omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. 'S Middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen, liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl. Show is hot out here. No.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, dat zegt de Colombiaanse president De La Espriella. Dan het weer, bewolking en regen. Het wordt ongeveer 20 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het wordt mogelijk nooit duidelijk wat de oorzaak is van de grote brand van dinsdag op Oostervaart. Er is zo weinig over van de bebouwing dat er te weinig aanknopingspunten zijn voor een betrouwbaar onderzoek. Dat komt bij branden van deze omvang vaker voor, waarbij ook rol speelt dat de brandweer tijdens het blussen constructies moet slopen. Maar de eigenaar van pelletbedrijf Foresco, de hoofdgebruiker van het complex, willen wel graag terugkeren en is daarover in gesprek met de eigenaar, laat hij weten bij Omroep Flevoland. Het werk van de onderneming, zowel het maken van pellets als het verhandelen van gebruikte, kan intussen worden verdeeld over andere vestigingen. Foresco is actief in 5 landen. Bewoner van de Botter, Andrew Hofman, is een actie begonnen tegen het plan van de gemeente de aansluiting van Botter 15 op de visarenddreef te sluiten. Hij vreest onder meer dat de wijk slechter bereikbaar wordt bij calamiteiten. Verder zou een deel van de bewoners van het gebied waarvoor de maatregel gevolgen heeft, de straten 10 tot en met 29, niet de brief hebben gekregen waarin het plan werd aangekondigd. Botter 15 is de straat die uitkomt op de rotonde bij het station. De aansluiting sneuvelt bij de herinrichting van dat knooppunt. Er blijft dan nog maar 1 aansluiting over, Botter 11, aan de andere kant van het provinciehuis. Het gaat om ruim 600 huishoudens. Op de site van Omroep Flevoland is een reportage over de zaak te zien. Herinnering, nog tot en met zondag 30 augustus kunnen bezoekers aan boord van de Batavia, terwijl het schip in het water ligt bij Museum Batavialand. Daarna wordt het schip gesloten voor publiek en beginnen de laatste voorbereidingen voor de definitieve plaatsing op het land, in het kader van de vernieuwing van het museum.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De komende week hebben we te maken met licht wisselvallig en vrij gematigd zomerweer in Lelystad. Vandaag begint met bewolking, mogelijk nog een enkele bui. Geleidelijk komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag is het meestal droog. De lucht is echter onstabiel, daardoor kan ik een enkele bui niet geheel uitsluiten. Met vanmiddag 21 of 22 graden is best aangenaam. Daarbij waait een matige noordwestenwind. Vanavond vrijwel wind, stil, droog en vrij helder. Vannacht toenemende bewolking en tegen de ochtend mogelijk een beetje regen of motregen. Het koelt niet verder af dan 14 graden. Morgen is het heel anders. Eerst veel bewolking en regenachtig. In de middag komt de zon af en toe tevoorschijn. Helemaal droog blijft het dan niet. Er zijn nog een paar buien mogelijk, vooral in de avond. Het wordt opnieuw niet warmer dan 22 graden. En daarbij waait een vlagerige westelijke wind, maakt het voor het gevoel frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
4: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen, dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
3: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners. Maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
5: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen. Ja.
3: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen heeft wel iets geholpen, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is. Zeker een derde van de moeders en 1 op de 6 vaders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. 3 academische ziekenhuizen concluderen dat na een grootschalig onderzoek. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch. Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: In een woning aan de Groenevelden is zaterdagavond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf en heeft een onderzoek ingesteld. Het gaat om de bewoner van een beschermd wonenproject voor mensen met dementie. Die woonzorglocatie, het Landleven, is in beheer van Woonzorg Flevoland. De politie kan niet zeggen hoe de persoon om het leven is gekomen. In de betreffende woning is zaterdagavond onderzoek gedaan en in de omgeving van de woning en bij het volkstuinencomplex aan de Hondsdraf is er ook gezocht naar iets of iemand. Wooncorporatie Centrada zet in de weekeinden extra toezicht in bij de wooncomplexen Lars en Lily aan de Larserdreef. Dit naar aanleiding van de explosie in de nacht van 15 op 16 juni, waarbij de toegangsdeur van een van de complexen beschadigd raakte. In Lars en Lily wonen mensen die met spoed een woning nodig hebben. Hier kunnen zij tijdelijk terecht totdat ze een sociale huurwoning hebben. Dit klinkt mooi, maar bewoners klagen over overlast van dak- en thuislozen en drugsverslaafden die in de hal slapen. Hierdoor ontstaat geluidsoverlast, vervuiling en een onveilig gevoel. Roeivereniging Pontos organiseert op zaterdag 22 augustus een open dag voor iedereen die kennis wil maken met een roeisport. Belangstellenden zijn tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags van harte welkom bij het clubgebouw aan de Griend in Lelystad. Vooraf aanmelden is niet nodig. Tijdens deze open dag kunnen bezoekers onder begeleiding van ervaren coaches de beginselen van het roeien leren. Roeivereniging Pontos is een vereniging voor alle leeftijden en voor zowel recreatieve als wedstrijdroeiers. Meer informatie is te vinden op de website van Pontos.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is vandaag opnieuw veranderlijk in Lelystad. De bewolking overheerst en eerst is het regenachtig. Geleidelijk wordt het droog. Vanmiddag kan nog een enkele bui ontstaan. Bij soms zon en een matige westelijk wind is het net als gisteren met maximaal 20 graden fris. Vanavond droog en soms opklaringen. Vannacht bewolkt en opnieuw nat bij minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen eerst ook veel bewolking en periode met regen. In de loop van de dag wordt het beter, komt de zon nu en dan tevoorschijn, maar is ook nog een bui mogelijk. Het wordt opnieuw hooguit 20 graden. Ook in de tweede helft van de week hebben we te maken met wisselvallig en vrij koel zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A50 Os richting Arnhem, tussen Heteren en Knoop het Grijshoort, 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De N50 Emmeloord richting Zwolle voor knooppunt Attemerbroek 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. 4 Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
3: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
2: Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten. Blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
4: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
2: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon, en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan een file op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Heteren en Knoop het Grijshoord is de vertraging 10 minuten. Het wegdek is daar beschadigd, 1 rijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en Afrit Loenen een kwartier. A325 Nijmegen richting Arnhem voor Presikhaaf 10 minuten. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen en Knoop het Hattemerbroek 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vannacht is ingebroken bij de brandweer in Sint-Michielsgestel in Brabant. De afgelopen weken zijn meer dan 50 brandweerkazernes het doelwit van inbraken geweest. 1 op de 3 moeders en 1 op de 6 vaders van veel te vroeg geboren kinderen heeft last van geestelijke klachten. En die leiden soms tot een posttraumatische stressstoornis, hebben academische ziekenhuizen vastgesteld na onderzoek. 4 landelijke Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze volgens de inspectie te positief hebben geschreven over afslankmiddelen, zoals Ozempic. De kranten spreken van censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: In een woning aan de Groenevelden is zaterdagavond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf en heeft een onderzoek ingesteld. Het gaat om de bewoner van een beschermd wonenproject voor mensen met dementie. Die woonzorglocatie, het Landleven, is in beheer van Woonzorg Flevoland. De politie kan niet zeggen hoe de persoon om het leven is gekomen. In de betreffende woning is zaterdagavond onderzoek gedaan en in de omgeving van de woning en bij het volkstuinencomplex aan de Hondsdraf is er ook gezocht naar iets of iemand. Wooncorporatie Centrada zet in de weekeinden extra toezicht in bij de wooncomplexen Lars en Lily aan de Larserdreef. Dit naar aanleiding van de explosie in de nacht van 15 op 16 juni... waarbij de toegangsdeur van een van de complexen beschadigd raakte. In Lars en Lily wonen mensen die met spoed een woning nodig hebben. Hier kunnen zij tijdelijk terecht totdat ze een sociale huurwoning hebben. Dit klinkt mooi, maar bewoners klagen over overlast van dak- en thuislozen en drugsverslaafden die in de hal slapen. Hierdoor ontstaat geluidsoverlast, vervuiling en een onveilig gevoel. Roeivereniging Pontos organiseert op zaterdag 22 augustus een open dag voor iedereen die kennis wil maken met een roeisport. Belangstellenden zijn tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags van harte welkom bij het clubgebouw aan de Grient in Lelystad. Vooraf aanmelden is niet nodig. Tijdens deze open dag kunnen bezoekers onder begeleiding van ervaren coaches de beginselen van het roeien leren. Roeivereniging Pontos is een vereniging voor alle leeftijden en voor zowel recreatieve als wedstrijdroeiers. Meer informatie is te vinden op de website van Pontos.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: Het is vandaag opnieuw veranderlijk in Lelystad. De bewolking overheerst en eerst is het regenachtig. Geleidelijk wordt het droog. Vanmiddag kan nog een enkele bui ontstaan. Bij soms zon en een matige westelijk wind is het net als gisteren met maximaal 20 graden fris. Vanavond droog en soms opklaringen. Vannacht bewolkt en opnieuw nat bij minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen eerst ook veel bewolking en periode met regen. In de loop van de dag wordt het beter, komt de zon nu en dan tevoorschijn, maar is ook nog een bui mogelijk. Het wordt opnieuw hooguit 20 graden. Ook in de tweede helft van de week hebben we te maken met wisselvallig en vrij koel zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Knopend Valburg en Knopend Rijshoord is de vertraging een kwartier. Het wegdek is daar beschadigd, 1 rijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsbergen een kwartier. A325 Nijmegen richting Arnhem, tussen Ressen en Presikhaaf 20 minuten oponthoud. N50 Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen en Knoopend Hattemerbroek 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Negen uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
3: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
2: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
4: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
2: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Heteren en de Knoop het Grijshoord is de vertraging een kwartier. Het wegdek is daar beschadigd, één rijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsbergen een kwartier. A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Presikhaaf een kwartier. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Hij kwam oorspronkelijk uit Miami, maar wilde daar weg. Dus ging hij liften en trok door heel Amerika. Ergens onderweg schoor hij zijn wenkbrauwen en zijn benen glad. En plotseling was hij een zij geworden. Alleen maar omdat hij wel eens wat spannends wilde beleven. Zij kwam van een van de eilanden. Eenmaal hier werd ze al snel populair onder de kerels die elke dag met haar bezig waren in een of ander donker achterkamertje. Ze genoot ervan, zei ze. Alleen wilde ze nooit naar de pijpen dansen van die kerels. Ze lachte dan een beetje om de dubbele bodem van die woorden. Ach, riep ze dan even later, af en toe eens over het randje gaan is best lekker. En zo lopen hier allerlei vreemde figuren rond. Joe bijvoorbeeld, die altijd wel met een duister zaakje bezig is, een beetje handelen hier, wat ritselen daar. Maar hij hoort in deze stad, omdat hij ook wel eens de grens van wat wel en niet mag op wil zoeken. Maar het gaat ook wel eens mis. Neem nou Jackie, die dacht dat ze James Dean was en knalde net als hij met haar auto tegen een muur. Had ze nou maar haar medicijnen genomen, dan was er waarschijnlijk niks gebeurd. Ach schat, had ze nog gezegd. We gaan toch elke dag weer tot het uiterste? Af en toe de ruige kant van het leven opzoeken kan dus geen kwaad. En zo lopen we de hele dag, met z'n allen, langs de rand van de afgrond.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: In een woning aan de Groenevelde is zaterdagavond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf en heeft een onderzoek ingesteld. Het gaat om de bewoner van een beschermd wonenproject voor mensen met dementie. Die woonzorglocatie, het Landleven, is in beheer van Woonzorg Flevoland. De politie kan niet zeggen hoe de persoon om het leven is gekomen. In de betreffende woning is zaterdagavond onderzoek gedaan. En in de omgeving van de woning en bij het volkstuinencomplex aan de Hondsdraf is er ook gezocht naar iets of iemand. Wooncorporatie Centrada zet in de weekeinden extra toezicht in bij de wooncomplexen Lars en Lily aan de Larserdreef. Dit naar aanleiding van de explosie in de nacht van 15 op 16 juni... waarbij de toegangsdeur van een van de complexen beschadigd raakte. In Lars en Lily wonen mensen die met spoed een woning nodig hebben. Hier kunnen zij tijdelijk terecht totdat ze een sociale huurwoning hebben. Dit klinkt mooi, maar bewoners klagen over overlast van dak- en thuislozen en drugsverslaafden die in de hal slapen. Hierdoor ontstaat geluidsoverlast, vervuiling en een onveilig gevoel. Roeivereniging Pontos organiseert op zaterdag 22 augustus een open dag voor iedereen die kennis wil maken met een roeisport. Belangstellenden zijn tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags van harte welkom bij het clubgebouw aan de Griend in Lelystad. Vooraf aanmelden is niet nodig. Tijdens deze open dag kunnen bezoekers onder begeleiding van ervaren coaches de beginselen van het roeien leren. Roeivereniging Pontos is een vereniging voor alle leeftijden en voor zowel recreatieve als wedstrijdroeiers. Meer informatie is te vinden op de website van Pontos.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is vandaag opnieuw veranderlijk in Lelystad. De bewolking overheerst en eerst is het regenachtig. Geleidelijk wordt het droog. Vanmiddag kan nog een enkele bui ontstaan. Bij soms zon en een matige westelijk wind is het net als gisteren met maximaal 20 graden fris. Vanavond droog en soms opklaringen. Vannacht bewolkt en opnieuw nat bij minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen eerst ook veel bewolking en periode met regen. In de loop van de dag wordt het beter, komt de zon nu en dan tevoorschijn, maar is ook nog een bui mogelijk. Het wordt opnieuw hooguit 20 graden. Ook in de tweede helft van de week hebben we te maken met wisselvallig en vrij koel zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan nog files op de A50, Os richting Arnhem, tussen Renkum en Knoop het Grijssoord, 10 minuten oponthoud. Het wegdek is daar beschadigd, 1 rijstrook is dicht. N50 Emmeloord richting Zwolle voor Kampen Noord, 10 minuten. De N50 Zwolle richting Emmeloord. Voor Ens, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Renkum en Knoop het Grijshoord is de vertraging 10 minuten. Het wegdek is daar beschadigd. 1 rijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en Afrit Hoenderlo 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: In een woning aan de Groenevelden is zaterdagavond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf en heeft een onderzoek ingesteld. Het gaat om de bewoner van een beschermd wonenproject voor mensen met dementie. Die woonzorglocatie, het Landleven, is in beheer van Woonzorg Flevoland. De politie kan niet zeggen hoe de persoon om het leven is gekomen. In de betreffende woning is zaterdagavond onderzoek gedaan en in de omgeving van de woning en bij het volkstuinencomplex aan de Hondsdraf is er ook gezocht naar iets of iemand. Wooncorporatie Centrada zet in de weekeinden extra toezicht in bij de wooncomplexen Lars en Lily aan de Larserdreef. Dit naar aanleiding van de explosie in de nacht van 15 op 16 juni, waarbij de toegangsdeur van een van de complexen beschadigd raakte. In Lars en Lily wonen mensen die met spoed een woning nodig hebben. Hier kunnen zij tijdelijk terecht totdat ze een sociale huurwoning hebben. Dit klinkt mooi, maar bewoners klagen over overlast van dak- en thuislozen en drugsverslaafden die in de hal slapen. Hierdoor ontstaat geluidsoverlast, vervuiling en een onveilig gevoel. Roeivereniging Pontos organiseert op zaterdag 22 augustus een open dag voor iedereen die kennis wil maken met een roeisport. Belangstellenden zijn tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags van harte welkom bij het clubgebouw aan de Grient in Lelystad. Vooraf aanmelden is niet nodig. Tijdens deze open dag kunnen bezoekers onder begeleiding van ervaren coaches de beginselen van het roeien leren. Roeivereniging Pontos is een vereniging voor alle leeftijden en voor zowel recreatieve als wedstrijdroeiers. Meer informatie is te vinden op de website van Pontos.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het is vandaag opnieuw veranderlijk in Lelystad. De bewolking overheerst en eerst is het regenachtig. Geleidelijk wordt het droog. Vanmiddag kan nog een enkele bui ontstaan. Bij soms zon en een matige westelijk wind is het net als gisteren met maximaal 20 graden fris. Vanavond droog en soms opklaringen. Vannacht bewolkt en opnieuw nat bij minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen eerst ook veel bewolking en periode met regen. In de loop van de dag wordt het beter, komt de zon nu en dan tevoorschijn, maar is ook nog een bui mogelijk. Het wordt opnieuw hooguit 20 graden. Ook in de tweede helft van de week hebben we te maken met wisselvallig en vrij koel zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 van Os naar Arnhem staat file tussen Renkum en knooppunt Grijzoord 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: In een woning aan de Groene Velden is zaterdagavond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf en heeft een onderzoek ingesteld. Het gaat om de bewoner van een beschermd wonenproject voor mensen met dementie. Die woonzorglocatie, het Landleven, is in beheer van Woonzorg Flevoland. De politie kan niet zeggen hoe de persoon om het leven is gekomen. In de betreffende woning is zaterdagavond onderzoek gedaan en in de omgeving van de woning en bij het volkstuinencomplex aan de Hondsdraf is er ook gezocht naar iets of iemand. Wooncorporatie Centrada zet in de weekeinden extra toezicht in bij de wooncomplexen Lars en Lily aan de Larserdreef. Dit naar aanleiding van de explosie in de nacht van 15 op 16 juni, waarbij de toegangsdeur van een van de complexen beschadigd raakte. In Lars en Lily wonen mensen die met spoed een woning nodig hebben. Hier kunnen zij tijdelijk terecht totdat ze een sociale huurwoning hebben. Dit klinkt mooi, maar bewoners klagen over overlast van dak- en thuislozen en drugsverslaafden die in de hal slapen. Hierdoor ontstaat geluidsoverlast, vervuiling en een onveilig gevoel. Roeivereniging Pontos organiseert op zaterdag 22 augustus een open dag voor iedereen die kennis wil maken met een roeisport. Belangstellenden zijn tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags van harte welkom bij het clubgebouw aan de Grient in Lelystad. Vooraf aanmelden is niet nodig. Tijdens deze open dag kunnen bezoekers onder begeleiding van ervaren coaches de beginselen van het roeien leren. Roeivereniging Pontos is een vereniging voor alle leeftijden en voor zowel recreatieve als wedstrijdroeiers. Meer informatie is te vinden op de website van Pontos.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is vandaag opnieuw veranderlijk in Lelystad. De bewolking overheerst en eerst is het regenachtig. Geleidelijk wordt het droog. Vanmiddag kan nog een enkele bui ontstaan. Bij soms zon en een matige westelijke wind is het net als gisteren met maximaal 20 graden fris. Vanavond droog en soms opklaringen. Vannacht bewolkt en opnieuw nat bij minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen eerst ook veel bewolking en periode met regen. In de loop van de dag wordt het beter, komt de zon nu en dan tevoorschijn, maar is ook nog een bui mogelijk. Het wordt opnieuw hooguit 20 graden. Ook in de tweede helft van de week hebben we te maken met wisselvallig en vrij koel zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 van Os naar Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijzoord 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht twee brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De twee partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is daar 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
4: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: In een woning aan de Groenevelden is zaterdagavond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf en heeft een onderzoek ingesteld. Het gaat om de bewoner van een beschermd wonenproject voor mensen met dementie. Die woonzorglocatie, het Landleven, is in beheer van Woonzorg Flevoland. De politie kan niet zeggen hoe de persoon om het leven is gekomen. In de betreffende woning is zaterdagavond onderzoek gedaan. En in de omgeving van de woning en bij het volkstuinencomplex aan de Hondsdraf is er ook gezocht naar iets of iemand. Wooncorporatie Centrada zet in de weekeinden extra toezicht in bij de wooncomplexen Lars en Lily aan de Larserdreef. Dit naar aanleiding van de explosie in de nacht van 15 op 16 juni... waarbij de toegangsdeur van een van de complexen beschadigd raakte. In Lars en Lily wonen mensen die met spoed een woning nodig hebben. Hier kunnen zij tijdelijk terecht totdat ze een sociale huurwoning hebben. Dit klinkt mooi, maar bewoners klagen over overlast van dak- en thuislozen en drugsverslaafden die in de hal slapen. Hierdoor ontstaat geluidsoverlast, vervuiling en een onveilig gevoel. Roeivereniging Pontos organiseert op zaterdag 22 augustus een open dag voor iedereen die kennis wil maken met een roeisport. Belangstellenden zijn tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags van harte welkom bij het clubgebouw aan de Grient in Lelystad. Vooraf aanmelden is niet nodig. Tijdens deze open dag kunnen bezoekers onder begeleiding van ervaren coaches de beginselen van het roeien leren. Roeivereniging Pontos is een vereniging voor alle leeftijden en voor zowel recreatieve als wedstrijdroeiers. Meer informatie is te vinden op de website van Pontos.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De rest van de dag is nog een enkele bui mogelijk in Lelystad. Het blijft echter overwegend droog en af en toe komt de zon tevoorschijn. Bij matige westelijke wind is het met hooguit 20 graden de komende uren fris. Vanavond nagenoeg droog en minder wind. Vannacht toenemende bewolking en opnieuw nat bij minimumtemperatuur van een graad of 16. Morgen trekken de wolken en regen na de ochtendspits weg. Daarna schijnt de zon nu en dan, maar is ook nog een bui mogelijk. Het wordt opnieuw amper 21 graden bij matige westelijke wind. Ook in de tweede helft van de week hebben we vooral in de ochtend de paraplu nodig. Er zijn ook droge momenten met de zon. Het blijft aan de frisse kant voor eind augustus. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een wegafsluiting op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Die is dicht tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk door een kapotte vrachtauto. Het verkeer richting Apeldoorn kan omrijden via Arnhem over de A50, de A12 en de A30. Dan nog de A50, Os richting Arnhem. Daar zitten gaten in de weg tussen Renkum en knooppunt Grijshoord. Het rijdt langzaam over 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde-Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 25 kilometer file in de regio. En dat merkt het verkeer op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk doe je er 5 minuten langer over. 5 tot 10 minuten vertraging op de A50 richting Arnhem. Tussen Renkum en knooppunt Grijshoord verkeert het wegdek in slechte toestand. Daarom is de rechterrijstrook afgesloten. Op de A50 richting Arnhem staat ook nog file tussen Apeldoorn en afrit Hoenderloo. 9 kilometer, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: In een woning aan de Groenevelden is zaterdagavond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf en heeft een onderzoek ingesteld. Het gaat om de bewoner van een beschermd wonenproject voor mensen met dementie. Die woonzorglocatie, het Landleven, is in beheer van Woonzorg Flevoland. De politie kan niet zeggen hoe de persoon om het leven is gekomen. In de betreffende woning is zaterdagavond onderzoek gedaan en in de omgeving van de woning en bij het volkstuinencomplex aan de Hondsdraf is er ook gezocht naar iets of iemand. Wooncorporatie Centrada zet in de weekeinden extra toezicht in bij de wooncomplexen Lars en Lily aan de Larserdreef. Dit naar aanleiding van de explosie in de nacht van 15 op 16 juni, waarbij de toegangsdeur van een van de complexen beschadigd raakte. In Lars en Lily wonen mensen die met spoed een woning nodig hebben. Hier kunnen zij tijdelijk terecht totdat ze een sociale huurwoning hebben. Dit klinkt mooi, maar bewoners klagen over overlast van dak- en thuislozen en drugsverslaafden die in de hal slapen. Hierdoor ontstaat geluidsoverlast, vervuiling en een onveilig gevoel. Roeivereniging Pontos organiseert op zaterdag 22 augustus een open dag voor iedereen die kennis wil maken met een roeisport. Belangstellenden zijn tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags van harte welkom bij het clubgebouw aan de Grient in Lelystad. Vooraf aanmelden is niet nodig. Tijdens deze open dag kunnen bezoekers onder begeleiding van ervaren coaches de beginselen van het roeien leren. Roeivereniging Pontos is een vereniging voor alle leeftijden en voor zowel recreatieve als wedstrijdroeiers. Meer informatie is te vinden op de website van Pontos.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag is nog een enkele bui mogelijk in Lelystad. Het blijft echter overwegend droog en af en toe komt de zon tevoorschijn. Bij matige westelijke wind is het met hooguit 20 graden de komende uren fris. Vanavond nagenoeg droog en minder wind. Vannacht toenemende bewolking en opnieuw nat bij minimumtemperatuur van een graad of 16. Morgen trekken de wolken en regen na de ochtendspits weg. Daarna schijnt de zon nu en dan, maar is ook nog een bui mogelijk. Het wordt opnieuw amper 21 graden bij matige westelijke wind. Ook in de tweede helft van de week hebben we vooral in de ochtend de paraplu nodig. Er zijn ook droge momenten met de zon. Het blijft aan de frisse kant voor eind augustus. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A50 Oss richting Arnhem zitten gaten in de weg tussen Renkum en knooppunt Grijshoort. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. En op de A50 richting Arnhem staat ook file tussen Apeldoorn en Afrit Hoenderloo. Ook hier heb je een kleine 10 minuten vertraging. Dan nog de A325 richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelderdoom en Presikhaaf heb je 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij twee bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Twee files op de A50 richting Arnhem. Tussen Renkum en knooppunt Grijshoord zitten gaten in de weg. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. En ook op de A50 richting Arnhem, maar dan tussen knooppunt Beekbergen en afrit Hoenderlo. Daar heb je een kwartier vertraging. Tot slot nog de A325 richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelderdoom en Presikhaaf sta je 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: In een woning aan de Groenevelden is zaterdagavond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf en heeft een onderzoek ingesteld. Het gaat om de bewoner van een beschermd wonenproject voor mensen met dementie. Die woonzorglocatie, het Landleven, is in beheer van Woonzorg Flevoland. De politie kan niet zeggen hoe de persoon om het leven is gekomen. In de betreffende woning is zaterdagavond onderzoek gedaan. En in de omgeving van de woning en bij het volkstuinencomplex aan de Hondsdraf is er ook gezocht naar iets of iemand. Wooncorporatie Centrada zet in de weekeinden extra toezicht in bij de wooncomplexen Lars en Lily aan de Larserdreef. Dit naar aanleiding van de explosie in de nacht van 15 op 16 juni... waarbij de toegangsdeur van een van de complexen beschadigd raakte. In Lars en Lily wonen mensen die met spoed een woning nodig hebben. Hier kunnen zij tijdelijk terecht totdat ze een sociale huurwoning hebben. Dit klinkt mooi, maar bewoners klagen over overlast van dak- en thuislozen en drugsverslaafden die in de hal slapen. Hierdoor ontstaat geluidsoverlast, vervuiling en een onveilig gevoel. Roeivereniging Pontos organiseert op zaterdag 22 augustus een open dag voor iedereen die kennis wil maken met een roeisport. Belangstellenden zijn tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags van harte welkom bij het clubgebouw aan de Grient in Lelystad. Vooraf aanmelden is niet nodig. Tijdens deze open dag kunnen bezoekers onder begeleiding van ervaren coaches de beginselen van het roeien leren. Roeivereniging Pontos is een vereniging voor alle leeftijden en voor zowel recreatieve als wedstrijdroeiers. Meer informatie is te vinden op de website van Pontos.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag is nog een enkele bui mogelijk in Lelystad. Het blijft echter overwegend droog en af en toe komt de zon tevoorschijn. Bij matige westelijke wind is het met hooguit 20 graden de komende uren fris. Vanavond nagenoeg droog en minder wind. Vannacht toenemende bewolking en opnieuw nat bij minimumtemperatuur van een graad of 16. Morgen trekken de wolken en regen na de ochtendspits weg. Daarna schijnt de zon nu en dan, maar is ook nog een bui mogelijk. Het wordt opnieuw amper 21 graden bij matige westelijke wind. Ook in de tweede helft van de week hebben we vooral in de ochtend de paraplu nodig. Er zijn ook droge momenten met de zon. Het blijft aan de frisse kant voor eind augustus. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja 21-Kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van Ja 21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. Drie mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort-Apeldoorn. Bij Kootwijk is de vertraging 20 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. En op de A50 Os-Arnhem bij knooppunt Grijshoort 10 minuten vertraging door slecht wegdek. Daar is de rechterrijstrook dicht. Verder file op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Presikhaaf. Daar zijn nu ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
8: The hele dag dichtbij, Radio Lelystad. Now, Covent Garden. I remember only too well.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: In een woning aan de Groene Velden is zaterdagavond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf en heeft een onderzoek ingesteld. Het gaat om de bewoner van een beschermd wonenproject voor mensen met dementie. Die woonzorglocatie, het Landleven, is in beheer van Woonzorg Flevoland. De politie kan niet zeggen hoe de persoon om het leven is gekomen. In de betreffende woning is zaterdagavond onderzoek gedaan. En in de omgeving van de woning en bij het volkstuinencomplex aan de Hondsdraf is er ook gezocht naar iets of iemand. Wooncorporatie Centrada zet in de weekeinde extra toezicht in bij de wooncomplexen Lars en Lily aan de Larserdreef. Dit naar aanleiding van de explosie in de nacht van 15 op 16 juni... waarbij de toegangsdeur van een van de complexen beschadigd raakte. In Lars en Lily wonen mensen die met spoed een woning nodig hebben. Hier kunnen zij tijdelijk terecht totdat ze een sociale huurwoning hebben. Dit klinkt mooi, maar bewoners klagen over overlast van dak- en thuislozen en drugsverslaafden die in de hal slapen. Hierdoor ontstaat geluidsoverlast, vervuiling en een onveilig gevoel. Roeivereniging Pontos organiseert op zaterdag 22 augustus een open dag voor iedereen die kennis wil maken met een roeisport. Belangstellenden zijn tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags van harte welkom bij het clubgebouw aan de Grient in Lelystad. Vooraf aanmelden is niet nodig. Tijdens deze open dag kunnen bezoekers onder begeleiding van ervaren coaches de beginselen van het roeien leren. Roeivereniging Pontos is een vereniging voor alle leeftijden en voor zowel recreatieve als wedstrijdroeiers. Meer informatie is te vinden op de website van Pontos.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag is nog een enkele bui mogelijk in Lelystad. Het blijft echter overwegend droog en af en toe komt de zon tevoorschijn. Bij matige westelijke wind is het met hooguit 20 graden de komende uren fris. Vanavond nagenoeg droog en minder wind. Vannacht toenemende bewolking en opnieuw nat bij een minimumtemperatuur van een graad of 16. Morgen trekken de wolken en regen na de ochtendspits weg. Daarna schijnt de zon nu en dan, maar is ook nog een bui mogelijk. Het wordt opnieuw amper 21 graden bij matige westelijke wind. Ook in de tweede helft van de week hebben we vooral in de ochtend de paraplu nodig. Er zijn ook droge momenten met de zon. Het blijft aan de frisse kant voor eind augustus. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort-Apeldoorn. Bij Kootwijk is de vertraging een kwartier door een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. Op de A50 Os-Arnhem bij knooppunt Grijs wordt 10 minuten oponthoud. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort is de vertraging ook ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij,
1: Radio Lelystad. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsde in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast enkele korte files in het midden van het land, de meeste vertraging nu op de A50 Oss richting Arnhem. Voor knooppunt Grijshoorn 10 minuten oponthoud. Er is daar één rijstrook dicht door slecht wegdek. En de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Voor Presikhaaf 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen voor berichten over afslankmedicijnen. Volgens de inspectie Gezondheidszorg maakten de kranten reclame. Volgens de kranten was het gewoon journalistiek. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders is aangehouden. Het weer, de rest van de dag af en toe zon, maar ook buien. Morgen ongeveer hetzelfde bij 19 tot 21 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: In een woning aan de Groenevelden is zaterdagavond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf en heeft een onderzoek ingesteld. Het gaat om de bewoner van een beschermd wonenproject voor mensen met dementie. Die woonzorglocatie, het Landleven, is in beheer van Woonzorg Flevoland. De politie kan niet zeggen hoe de persoon om het leven is gekomen. In de betreffende woning is zaterdagavond onderzoek gedaan en in de omgeving van de woning en bij het volkstuinencomplex aan de Hondsdraf is er ook gezocht naar iets of iemand. Wooncorporatie Centrada zet in de weekeinde extra toezicht in bij de wooncomplexen Lars en Lily aan de Larserdreef. Dit naar aanleiding van de explosie in de nacht van 15 op 16 juni... waarbij de toegangsdeur van een van de complexen beschadigd raakte. In Lars en Lily wonen mensen die met spoed een woning nodig hebben. Hier kunnen zij tijdelijk terecht totdat ze een sociale huurwoning hebben. Dit klinkt mooi, maar bewoners klagen over overlast van dak- en thuislozen en drugsverslaafden die in de hal slapen. Hierdoor ontstaat geluidsoverlast, vervuiling en een onveilig gevoel. Roeivereniging Pontos organiseert op zaterdag 22 augustus een open dag voor iedereen die kennis wil maken met een roeisport. Belangstellenden zijn tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags van harte welkom bij het clubgebouw aan de Griend in Lelystad. Vooraf aanmelden is niet nodig. Tijdens deze open dag kunnen bezoekers onder begeleiding van ervaren coaches de beginselen van het roeien leren. Roeivereniging Pontos is een vereniging voor alle leeftijden en voor zowel recreatieve als wedstrijdroeiers. Meer informatie is te vinden op de website van Pontos.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag is nog een enkele bui mogelijk in Lelystad. Het blijft echter overwegend droog en af en toe komt de zon tevoorschijn. Bij matige westelijke wind is het met hooguit 20 graden de komende uren fris. Vanavond nagenoeg droog en minder wind. Vannacht toenemende bewolking en opnieuw nat bij minimumtemperatuur van een graad of 16. Morgen trekken de wolken en regen na de ochtendspits weg. Daarna schijnt de zon nu en dan, maar is ook nog een bui mogelijk. Het wordt opnieuw amper 21 graden bij matige westelijke wind. Ook in de tweede helft van de week hebben we vooral in de ochtend de paraplu nodig. Er zijn ook droogmomenten met de zon. Het blijft aan de frisse kant voor eind augustus. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
6: Verkeersinformatie, dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het midden van het land is het best druk geworden. De meeste files hebben gelukkig nog niet zo heel veel vertraging, over een minuut of vijf. Twee uitzonderingen, de A50 Oost richting Arnhem. Tussen Heteren en Knoop het Grijshoord is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En de A325 Nijmegen richting Knoop het Velperbroek. Voor Presikhaaf 7 kilometer met ook een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim 27 miljoen euro. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Sifnos. Vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Sifnos te vliegen. Het weer, kans op regen, tussendoor ook nog wat zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het midden van het land is er wel weer sprake van een avondspits met bijna 75 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A50, Oss richting Arnhem. Voor knooppunt Grijzoord is de rechterlijst ook dicht, doordat het wegdek in slechte toestand is daar. Vertraging een kwartier. Ook een kwartier oponthoud op de A50, Apeldoorn richting Arnhem, voor afrit Schaarsbergen. En er staat daar 10 kilometer file. En tenslotte is het druk op de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Kleesikhaaf doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes voor berichten over afslankmedicijnen. Volgens de inspectie maakten de kranten reclame. Volgens de kranten was het gewoon journalistiek. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een pasgetrouwd Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Sifnos. Het weer, de rest van de dag af en toe zon, maar ook buien. Morgen ongeveer hetzelfde bij 19 tot 21 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: In een woning aan de Groenevelde is zaterdagavond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf en heeft een onderzoek ingesteld. Het gaat om de bewoner van een beschermd wonenproject voor mensen met dementie. Die woonzorglocatie, het Landleven, is in beheer van Woonzorg Flevoland. De politie kan niet zeggen hoe de persoon om het leven is gekomen. In de betreffende woning is zaterdagavond onderzoek gedaan en in de omgeving van de woning en bij het volkstuinencomplex aan de Hondsdraf is er ook gezocht naar iets of iemand. Wooncorporatie Centrada zet in de weekeinden extra toezicht in bij de wooncomplexen Lars en Lily aan de Larserdreef. Dit naar aanleiding van de explosie in de nacht van 15 op 16 juni, waarbij de toegangsdeur van een van de complexen beschadigd raakte. In Lars en Lily wonen mensen die met spoed een woning nodig hebben. Hier kunnen zij tijdelijk terecht totdat ze een sociale huurwoning hebben. Dit klinkt mooi, maar bewoners klagen over overlast van dak- en thuislozen en drugsverslaafden die in de hal slapen. Hierdoor ontstaat geluidsoverlast, vervuiling en een onveilig gevoel. Roeivereniging Pontos organiseert op zaterdag 22 augustus een open dag voor iedereen die kennis wil maken met een roeisport. Belangstellenden zijn tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags van harte welkom bij het clubgebouw aan de Griend in Lelystad. Vooraf aanmelden is niet nodig. Tijdens deze open dag kunnen bezoekers onder begeleiding van ervaren coaches de beginselen van het roeien leren. Roeivereniging Pontos is een vereniging voor alle leeftijden en voor zowel recreatieve als wedstrijdroeiers. Meer informatie is te vinden op de website van Pontos.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag is nog een enkele bui mogelijk in Lelystad. Het blijft echter overwegend droog en af en toe komt de zon tevoorschijn. Bij matige westelijke wind is het met hooguit 20 graden de komende uren fris. Vanavond nagenoeg droog en minder wind. Vannacht toenemende bewolking en opnieuw nat bij minimumtemperatuur van een graad of 16. Morgen trekken de wolken en regen na de ochtendspits weg. Daarna schijnt de zon nu en dan, maar is ook nog een bui mogelijk. Het wordt opnieuw amper 21 graden bij matige westelijke wind. Ook in de tweede helft van de week hebben we vooral in de ochtend de paraplu nodig. Er zijn ook droge momenten met de zon. Het blijft aan de frisse kant voor eind augustus. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het midden van het land kunnen we bijna wel weer spreken van een echte avondspits met bijna 100 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A50 was richting Arnhem. Voor knooppunt Grijshoord 6 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. De rechte rijstok is daar dicht. A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Voor Westervoort 20 minuten oponthoud. En de N50 tenslotte Emmeloord richting Zwolle. Bij knooppunt Hattemerbroek 7 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Kraken ging in juli failliet. Al voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. De verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files in het midden van het land, de meeste oponthoud daar nog op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Vooraf het Schaarsbergen 9 kilometer met een kwartier vertraging. De A325 Nijmegen richting Velperbroek. Vanaf Elst kom je daar in een file van 9 kilometer met een half uur vertraging. En de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: Lelystad.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen. Dat komt doordat er te weinig opleidingsplaatsen zijn, zegt beroepsorganisatie KNMT. Door het tekort is het aantal tandartsen van buiten de EU in 5 jaar tijd verdubbeld. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes voor berichten over afslankmedicijnen. Volgens de inspectie maakten de kranten reclame. Volgens de kranten was het gewoon journalistiek. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een pasgetrouwd Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Sifnos. Het weer vannacht langere tijd regen. Ook morgen eerst nog regenachtig, later af en toe zon. Dan wordt het ongeveer 20 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: In een woning aan de Groenevelden is zaterdagavond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf en heeft een onderzoek ingesteld. Het gaat om de bewoner van een beschermd wonenproject voor mensen met dementie. Die woonzorglocatie, het Landleven, is in beheer van Woonzorg Flevoland. De politie kan niet zeggen hoe de persoon om het leven is gekomen. In de betreffende woning is zaterdagavond onderzoek gedaan. En in de omgeving van de woning en bij het volkstuinencomplex aan de Hondsdraf is er ook gezocht naar iets of iemand. Wooncorporatie Centrada zet in de weekeinden extra toezicht in bij de wooncomplexen Lars en Lily aan de Larserdreef. Dit naar aanleiding van de explosie in de nacht van 15 op 16 juni... waarbij de toegangsdeur van een van de complexen beschadigd raakte. In Lars en Lily wonen mensen die met spoed een woning nodig hebben. Hier kunnen zij tijdelijk terecht totdat ze een sociale huurwoning hebben. Dit klinkt mooi, maar bewoners klagen over overlast van dak- en thuislozen en drugsverslaafden die in de hal slapen. Hierdoor ontstaat geluidsoverlast, vervuiling en een onveilig gevoel. Roeivereniging Pontos organiseert op zaterdag 22 augustus een open dag voor iedereen die kennis wil maken met een roeisport. Belangstellenden zijn tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags van harte welkom bij het clubgebouw aan de Griend in Lelystad. Vooraf aanmelden is niet nodig. Tijdens deze open dag kunnen bezoekers onder begeleiding van ervaren coaches de beginselen van het roeien leren. Roeivereniging Pontos is een vereniging voor alle leeftijden en voor zowel recreatieve als wedstrijdroeiers. Meer informatie is te vinden op de website van Pontos.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag is nog een enkele bui mogelijk in Lelystad. Het blijft echter overwegend droog en af en toe komt de zon tevoorschijn. Bij matige westelijke wind is het met hooguit 20 graden de komende uren fris. Vanavond nagenoeg droog en minder wind. Vannacht toenemende bewolking en opnieuw nat bij minimumtemperatuur van een graad of 16. Morgen trekken de wolken en regen na de ochtendspits weg. Daarna schijnt de zon nu en dan, maar is ook nog een bui mogelijk. Het wordt opnieuw amper 21 graden bij matige westelijke wind. Ook in de tweede helft van de week hebben we vooral in de ochtend de paraplu nodig. Er zijn ook droge momenten met de zon. Het blijft aan de frisse kant voor eind augustus. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog een paar korte files in het midden van het land. Om te beginnen de A50 Oost richting Arnhem. Voor knooppunt Grijshoord is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht met 5 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Apeldoorn. Voor afrit Hoenderloo nog eens 5 minuten oponthoud. En tenslotte valt op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Vanaf Gelderdoom 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: 7 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
6: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
5: In de Hogeveen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen

0: boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file nog in het midden van het land en die staat op de A50 Oss richting Arnhem. Tussen Renkum en Knoopend Grijshoort 3 kilometer file rijden met 5 minuten oponthoud. Dit heeft te maken met de slechte toestand van het wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. De hele dag dichtbij,
3: Radio Lelystad. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
2: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
1: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
3: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
1: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen. Dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.

0: 3FM. Het komend uur kun je luisteren naar Lelystad in Bedrijf. Dit is Lelystad in Bedrijf. Job Fakkeldij gaat met ondernemers in gesprek over hun bedrijf, het succes, de tegenslagen, de digitalisering en de huidige personeelstekorten. En hoe is het om in Lelystad te ondernemen? Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met ondernemend Lelystad.
1: Goedenavond. Welkom bij Lelystad in Bedrijf bij Radio Lelystad. We zijn vanwege de winter en de feestdagen een tijdje weg geweest, maar we staan aan de vooravond van weer een hele nieuwe serie. Een serie waarbij we u als luisteraar kennis laten maken met allerlei mooie en succesvolle bedrijven in Lelystad. Ook vandaag zijn we weer bij zo'n bedrijf. We beginnen, zo hoort het ook misschien een beetje, op een industrieterrein. Op het industrieterrein Noordersluis. En we gaan op bezoek bij Memo Reclame. Als je je afvraagt, waar ligt dat bedrijf? Nou, als je richting de bouwweg rijdt, dan kun je het niet missen. Want de letters staan levensgroot op de gevel. Dat moet natuurlijk ook, want dat is eigenlijk hun eigen visitekaartje. Al meer dan 50 jaar maakt Memo reclamecommunicatie tot een succes, zeggen ze zelf. Van ontwerp tot print, van huisstijl tot spandoek en van auto- of gevelbelettering tot totaalconcept. Stel Memo een vraag en de specialisten vertalen altijd de wens van de klant op maat in creatieve, opvallende en praktische onderwerpen. Altijd verrassend en passend binnen de bedrijfsidentiteit. Daarvoor hebben ze alle vakmensen onder één dak. Van ontwerp tot montage met persoonlijk en vrijblijvend en niet vrijblijvend advies. Wel vrijblijvend misschien, maar je ontkomt er eigenlijk niet aan om het advies ook op te gaan volgen. Met eigen ontwerpers die jouw idee omzetten in een opvallend en passend ontwerp. En dat doen ze in een moderne werkplaats met een heel groot aantal verschillende soorten plotters. Met een team van 12 gedreven collega's. Daarnaast zijn ze ook nog eens erkend leerbedrijf en steunen lokale initiatieven die ze ook sponsoren. Nou, we gaan zomaar eens kijken en luisteren wat Memo in de praktijk nou eigenlijk precies doet. En ook hoe zijn ze hier in Lelystad terechtgekomen. We gaan daarvoor praten met Sander Vinken. Laten we maar eens naar binnen gaan.
0: Dit is Lelystad in Bedrijf.

0: We gaan zo maar eens kijken en luisteren wat Memo in de praktijk nou eigenlijk precies doet. En ook hoe zijn ze hier in Lelystad terechtgekomen. We gaan de deur binnen en dan kijk je even een moment. Waar ben ik nou terechtgekomen? Maar je wordt eigenlijk meteen al opgehaald. En samen met Sander, die ons ophaalt, lopen we naar boven. En gaan we eerst maar eens rustig bij elkaar zitten om te luisteren naar Sander. Oh, en die wat vertelt over zijn bedrijf. Sander, fijn dat we hier aan mogen zijn.
1: Ja, welkom bij Memo.
0: Hey, vertel, voordat we over Memo verder gaan praten, wie is Sander?
1: Moeilijke vraag. Ik ben Sander Vinken. Ik ben nu 3 jaar eigenaar van Memo Reclame. Daarvoor 5 jaar al mede-aandeelhouder. En zelf werk ik 10 jaar bij Memo. En eigenlijk ben ik nu de 3e generatie eigenaar.
0: Ja, vertel, want dat zegt dat jouw vader en ook jouw opa dus kennelijk hier al geweest zijn.
1: Nou, het is niet helemaal een familiebedrijf. Arie Beke, die is bij sommigen nog wel bekend, die is hier begonnen met Memo. En daarna heeft Roel Vinken heeft het bedrijf overgenomen. En door wat wisselingen in mijn eigen carrière ben ik uiteindelijk hier ook begonnen als verkoper. En uiteindelijk doorgestroomd tot eigenaar. Ik vond het toch wel leuk, dus ik ben blijven plakken.
0: Ja, want dan is 10 jaar nog helemaal niet zo lang eigenlijk, hè?
1: Nee, dat is bijzonder snel gegaan. Nooit het plan geweest, maar het liep natuurlijk zo. En het vak maakt het heel leuk dat je alleen maar mooie dingen maakt.
0: Wat deed je hiervoor?
1: Hiervoor had ik een marketingachtergrond. Dus de mooie plannen maken, dat deed ik al. Mooie marketingplannen voor kleding op Baarhuis het goed. En ik besefte dat te vaak kwam het voor dat we mooie plannen maakten. Die belanden in de kast en er gebeurde niks mee. En nu, ja, bij Memo zie je toch, je maakt een plan, je bedenkt het met de klant. En je kan het ook echt maken, voelen en zien. En je ziet effecten ervan, dat mensen er blij van worden, dat bedrijven opvallen, dat mensen zich comfortabel voelen in hun omgeving. En dat maakt het leuk dat je gewoon echt het effect ziet van je werk.
0: Nou, had jouw vader het overgenomen van de eerste eigenaren. Weet je nog hoe die hier begonnen is?
1: Daar hebben we een prachtig filmpje over. Maar in die tijd begon het echt met het schilderen nog. En Memo staat ook voor Media Mobiel. En dat kwam doordat ze ook, wat mij verteld is, dat ze aanhangers importeren uit het buitenland. Daar plaatsen ze dan grote borden op en er werden dan reclames op geschilderd. En die werden overal neergezet als reclameobjecten. Nou, op een gegeven moment vond de overheid er wel wat van, dus toen werd dat aan banden gelegd. Maar toen kwamen ook langzaam de eerste stickers. En toen werden ramen gebruikt, andere type borden. Dus het is langzaam verschoven van het schilderambacht naar het plakken. En tegenwoordig staan hier beneden grote machines te draaien en geautomatiseerde snijmachines die alles eigenlijk voor je doen. Nog steeds wel handwerk, maar ze helpen je wel een hoop mee om echt grote en mooie uitingen te maken op relatief korte termijn.
0: We gaan straks even bij die machines kijken. En hoe kwam jouw vader dan vervolgens hier in het bedrijf terecht?
1: Mijn vader die had een achtergrond in etaleren. Had hij een opleiding gedaan. En hij deed naast zijn huidige werk, deed hij in de weekenden altijd bij Schiphol etalages en dergelijke. En nog een paar klanten. En daarbij had hij materialen nodig en promotiemateriaal. En dat kocht hij in bij Arie Beke. En zo kwamen ze langzaam in gesprek over Arie had geen opvolger. Nou, Roel wilde eigenlijk wel wat meer doen. Want in loondienst geen eigen keuze kunnen maken. Ook weer tegen een muur van vergaderingen en besluitvormingen aanlopen. En zo is het langzaam gelopen dat hij hier ook begonnen is en aandelen heeft genomen en uiteindelijk het bedrijf heeft overgekocht.
0: En toen dacht jij nog helemaal niet, dat is ook mijn droomtoekomst.
1: Nee, als puber zijnde had ik sowieso niet echt een besef wat mijn vader allemaal precies deed in zijn werk. Het interesseerde me op dat moment wat minder. Je was druk met je studie, met vriendinnen en stappen. En dan langzaam als je studie vervolgt, ik heb marketing communicatie gedaan, en je gaat het werkleven in, ja, dan besef je toch dat het allemaal niet zo rooskleurig is als je opleiding soms doet voorkomen en hoe je het in je hoofd hebt. En dan, net als het vorige punt, dan wil je toch graag iets doen wat echt actief bijdraagt en dat je het effect ziet van je werk. En dat kon ik hier vinden. Dus toen mijn vader een verkoper zocht, zei ik, nou, laat mij dan maar eens een jaartje doen, dan kan ik even nadenken wat ik wil. Maar ik ben nooit meer weggegaan.
0: En je vader is volgens mij ook nog actief. Althans, ik zag hem nog wel op het bord staan bij de medewerkers als je binnenkomt.
1: Ja, dat klopt. Hij, uh, Hij werkt niet meer actief mee binnen het bedrijf. Hij is verder ook niet meer betrokken bij de hele operatie. Maar hij heeft natuurlijk zoveel jaar ervaring dat ik nog regelmatig met hem spar. Niet alleen als vader, maar ook als adviseur, als coach. En daarnaast is hij nog hartstikke druk met... hij heeft zijn eigen bed and breakfast, de Reden van Schokland. Daar gebruikt hij graag al zijn kennis en mooie materialen die we hier hebben... om zijn bed en breakfast aan te kleden en wat moois van te maken. Dus we zien elkaar nog regelmatig.
0: Kijk, als je dan rondkijkt, we zitten hier in een overlegruimte... dan zie je allerlei materialen, beplakking, behang. Ik weet niet wat het allemaal is, maar het is wat meer dan stickers plakken geworden... geloof ik inmiddels, hè?
1: Ja, en dat klopt. Het is niet meer alleen het printen op stickers en borden. Het is veel meer dan dat. Waarbij we eigenlijk echt een totaalconcept voor klanten neer willen leggen. Waarbij we de bedrijven zichtbaar, herkenbaar en begrijpelijk willen aankleden. En dat begint eigenlijk van gevel tot interieur. Dus dat is ook de gevelreclame hebben we. Maar daarnaast gaat dat ook veel verder dan het aankleden van akoestische materialen. Meubels hergebruiken door ze te wrappen. Dit was een oude berkentafel. Het zag er niet heel fraai uit. Hebben een wrap over gedaan en nu is het een hele strakke tafel geworden.
0: Ja, we zitten hier aan een tafel van je denkt... nou, dit is een mooie design kunststof tafel bijna, hè?
1: Ja, het ziet er heel chic uit. Iedereen die het ook ziet, die gaat eraan voelen. Want je voelt de structuur erin. Maar het is uiteindelijk gewoon folie. En het is allemaal kwalitatieve projectfolie. Dus het gaat jaren mee. Maar daardoor ga je toch een beetje maatschappelijk verantwoord met meubels om. Dus ook kantines en balies en dergelijke. Ja, die kan je toch weer een tweede leven geven. Dus waar het kan, dan maken we gebruik van de huidige situatie. En die gaan we meer een beetje upscalen en voor hergebruik. En daarnaast voegen we elementen toe die de sfeer verbeteren.
0: Dat klinkt heel erg als interieur. Maar je ziet jullie volgens mij ook wel, dat vertelde je ook, met auto's in de weer, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat de meeste mensen die beseffen het niet, maar die zullen ons elke dag wel zien. En dat komt, wij doen heel veel gevelreclames. Dus ook de skyline van Lelystad. Woonzorg Flevoland bijvoorbeeld, de grote gevelverlichting. Die hebben wij geplaatst. En zo hebben we nog wel de nodige gevelsverlichtingen geplaatst en reclameborden. Maar daarnaast rijden we ook elke dag rijden hier de nodige bedrijven met een wagenpark rond. Die wij hebben voorzien van belettering.
0: En dat klinkt dan zo makkelijk, maar ik kan me zo voorstellen... als een auto die niet kaarsrecht is en een belettering waarmee je een bepaald beeld wil hebben... dat is niet een kwestie van, pel die achterkant van de sticker eraf en plak hem erop.
1: Nee, dat valt altijd vies tegen. Niks is recht aan een auto. Het zijn allemaal mooie aerodynamische lijnen en mooie esthetische lijnen... maar die staan nooit recht op een auto. Dus als je de ontwerper moet heel goed rekening houden met de lijnen van de auto... maar ook het doel van de auto. Als wij natuurlijk een auto gaan plakken... en je denkt de stickers recht te plakken... maar vervolgens gaat er voor 200 kilo aan belading in, permanent... dan staat die auto iets naar achter geleund... en dan staan de stickers in één keer lijken scheef erop te zitten. Dus we moeten altijd van de klant weten wat is het doel van de wagen... en vanuit dat idee gaan we dan verder ontwerpen... zodat er een concept komt te liggen met een eindresultaat... dat ook past bij het beoogde doel.
0: En dan neem ik aan dat zo'n bedrijf vaak een eigen PR- en mediabureau heeft. Die komt met een ontwerp en jullie maken het dan of ontwerpen jullie ook?
1: Ja, dat is wel erg verschoven de laatste jaren. Het valt ons op dat steeds meer bedrijven komen direct bij ons. Omdat ze weten ook dat we eigen ontwerpers hebben. En omdat we eigen productie doen, eigen montage, kunnen we verder meedenken. Want een goed ontwerp is niet alleen een opvallend ontwerp. Maar het is ook vaak een financieel voordeliger ontwerp... door binnen de passende maat te blijven van het toegepaste materiaal bijvoorbeeld. Dus heel veel bedrijven komen eigenlijk met een open vraag. Wij hebben een wagenpark, dit is ons brandboek. Kan je dat vertalen naar een mooi ontwerp voor de wagenparken? Natuurlijk werken we daarnaast ook wel samen met reclamebureaus... die kant-en-klare ontwerpen aanleveren. Maar ook daarbij zijn we nog steeds sparringspartner... dat we altijd zeggen van, goh, mag er iets verschoven worden... zodat er wel een concept komt te liggen dat financieel en weer visueel... Net even een stapje extra is waarbij de klant geholpen kan worden.
0: Ja, je vertelde net tussen neus en lippen door over een van jullie klanten... Woonzorg Flevoland. Maar wat daar staat aan letters is driedimensionaal. Dat is meer dan alleen een sticker op een gevel geplakt, want dat is het niet.
1: Nee, dit klopt. Wij geven reclame, dat zal met rondleiding ook wel te horen krijgen. Want zien kunnen de luisteraars natuurlijk niet. Wij kopen best wel wat halffabrikaten in, waaronder ook gevelverlichting. Dat zijn 3D-letters tot plus minus 10 centimeter dik, bij woonzorg in het geval. En er zit een kunststoflaag overheen. En daar overheen gaat een sticker. En de bakken, dus de letters aan zich, die worden in de juiste huisstijlkleuren gespoten. Maar ja, de voorkant, die kan je niet spuiten, want er komt weer geen licht doorheen. Dus daar moet een goede translucente folie, noemen ze dat dan, met chic woord, moet erop komen. Zodat als er licht aanstaat 's avonds, dat het wel de kleur is van het bedrijf. Dus daar gaat de folie dan overheen. En dat werken we hier verder af. Dus er komt een kale letter binnen, wel in kleur gespoten. Wij doen de stickers erop. We monteren het op het frame. En daarna gaan we het monteren op de gevel en dan sluiten we alles aan.
0: Jullie monteren het ook en doen ook de afwerking?
1: Ja, dat klopt. Dus wij gaan even van A tot Z helpen we de klant mee met dat hele project.
0: Is dat ook waarom, want daar verbaas ik mij in eerste aanleg over, jullie jezelf ook signbedrijf noemen?
1: Ja, van oudsher zijn we natuurlijk echt een signbedrijf. Maar we merken wel dat er steeds meer een verschuiving is naar meer printbedrijf. Dus steeds meer bedrijven die weten ons te vinden voor veiligheidsbordjes, icoontjes. Of ze hebben zelf een afdeling die mensen kan plakken, zoals facilitaire bedrijven. Dus wij produceren daar enkel voor, sturen het af en die monteren het zelf. Maar we zijn steeds meer een totaal leverancier geworden voor bedrijven. Waarbij we echt meer een flexibele afdeling zijn, zo kan je het omschrijven. Waarbij de marketingafdeling of communicatieafdeling met ons op tafel gaat zitten over dit is het idee. Hoe kunnen jullie ons daarbij helpen? En dan werken wij een heel concept uit. Met daarbij ook de complete realisatie ervan.
0: Klinkt mooi. We gaan eerst maar eens even luisteren naar wat muziek. En na de muziek praten we verder met Sander Vinken van Memo. Over hoe ze dat dan doen. Met wat voor personeel. En wat de toekomstperspectief van dit bedrijf is.
2: Dit is Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met ondernemers.

0: Welkom terug hier bij Radio Lelystad, bij Lelystad in Bedrijf. We zijn op bezoek bij Memo aan praten met Sander Vinken. Sander, we hebben net van alles gehoord wat jullie allemaal doen. Signbedrijf, het is een Amerikaanse term, hè, signbedrijf.
1: Ja, klopt. Signbedrijf is inderdaad een Amerikaanse term. En dat zegt heel veel mensen in Nederland niks. Als je erop zoekt, dan krijg je vaak bewegwijsborden of iets dergelijks. Dus dat maakt het heel lastig voor ons als bedrijf. Van, er is niet een term of een branchetak die zegt, dit is wat jullie doen. Dus dat maakt het heel lastig. Dus uiteindelijk, ik vertelde net dat mijn dochter een presentatie gaf op school. Die wou het ook graag over Memo doen. En toen heb ik gezegd, zeg maar gewoon Memo, print, stickers en op borden.
0: Memo, print, stickers en borden. Die houden we vast. Met hoeveel mensen doen jullie dat printen?
1: We zijn met een team van 11 specialisten.
0: En wat zijn dat voor specialisten?
1: Wij hebben 2 projectmanagers die dus echt de wensen van de klanten in kaart brengen en dat vertalen tot een duidelijke aanvraag. Dan hebben we nog een team van ontwerpers en een interieurstylist die daarin de wensen vertalen tot een mooi, prachtig plaatje. En daarnaast een team van productiemedewerkers die de printers aansturen, het allemaal nasnijden en de werkvoorbereiding doen, zodat daarna de monteurs zo snel mogelijk en efficiënt mogelijk het werk op locatie kunnen uitvoeren.
0: Het is echt een hele keten met hele verscheidenheid aan mensen. Bijvoorbeeld zo'n operator of iemand die dat werk de machine bedient. Wat heeft hij voor vooropleiding?
1: Sommige mensen hebben echt een opleiding gehad als printoperator. Er waren vroeger nog opleidingen voor. Helaas in de praktijk is dat vaak niet meer het geval. Het zijn vaak mensen die affiniteit hebben met het vakgebied, mooie dingen willen maken of met techniek. En die rollen langzaam in het signvak. En bij de aanschaf van een printer krijg je vaak uitgebreide cursussen. En je kan tussentijds ook nog cursussen volgen. En zo maak je eigenlijk de kennis eigen.
0: En kun je een beetje aan voldoende geschoold personeel komen?
1: Geschoold personeel is dus bij ons, het is veel interne opleiding. Dus geschoold personeel is niet bij ons niet helemaal van toepassing. Maar het is een zoektocht. Maar gelukkig hebben we een vaste kern van wat mensen met ervaring die al jaren bij Memo werken. Dus nieuwe medewerkers kunnen goed ingewerkt worden aan de hand meegenomen. En langzaam breiden we hun kennis uit door hun steeds meer taken te geven en interne opleidingen. En daardoor krijgen we uiteindelijk jonge enthousiaste medewerkers die het vak gewoon prima verstaan en gewoon een goede bijdrage kunnen leveren.
0: Ja, wat dat betreft, ook omdat het zo verscheiden is, kan ik me zo voorstellen dat je ook hele verschillende medewerkers hebt. Daar gaan we straks vast wat meer van zien. Je zei al, mensen komen ons op veel meer plekken tegen dan ze weten. Dan noem die één voorbeeld van Woonzorg Flevoland. Zijn er nog wat meer voorbeelden die je hier kunt noemen?
1: Heel veel mensen zullen ons eigenlijk onbewust heel veel zien. En dat is eigenlijk van de lokale bakker, bakkerij Prins bijvoorbeeld, tandartsen, huisartsenpraktijken, op scholen, opvanglocaties. Overal zorgen wij dat bedrijven opvallen, maar dat we ook voor sfeer en inspiratie zorgen. Dus die comfortabele wachtkamer bij de dokter of de tandarts, ja, daar hebben wij vaak aan bijgedragen door de akoestiek te verbeteren, maar ook zonwerende folies te plaatsen, dat het niet zo bijzonder warm is in de wachtkamer, maar dat het een comfortabele temperatuur is.
0: Dus het gaat veel verder dan alleen maar iets moois ergens op plakken.
1: Ja, het hangt echt af van de wens. Kijk, we zeggen Memo reclame, maar ik denk dat meer dan de helft eigenlijk van onze werkzaamheden zijn ook functioneel en esthetisch verhogende elementen toevoegen, waardoor de bedrijven gewoon een comfortabele leefomgeving krijgen of een werkomgeving, waaronder akoestiek en zonwerende folie.
0: Jullie zijn echt een Lelystadsbedrijf, telde je. Dat kan ook niet anders als je er al meer dan 50 jaar zit. Wat hebben jullie als Memo met de stad en wat doen jullie voor de stad?
1: Ja, zelf woon ik in Emmeloord. Dus ik heb niet één op één de verbinding met Lelystad. En natuurlijk door de jaren heen en de medewerkers die hier uit de buurt komen, ja, dan zie je toch de voetbalclubs, de hockey, de tennis, de culturele activiteiten van een Batavialand, de Kubus en de evenementen die hier natuurlijk elk jaar gaan. Ja, en die weten ons ook prima te vinden. Want los dat wij ze vaak ondersteunen met de nodige reclameuitingen, zijn we ook sponsor van de nodige partijen.
0: Ja, maar dat denk ik dat wel eens moeilijk is. Want veel partijen die denken natuurlijk, oh, dit is voor een goed doel. We vragen het even aan Memo of ze het voor ons regelen. Je zult best veel vragen krijgen, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Dat is een lastige. Dus op een gegeven moment liep het een beetje de spuigaten uit. Dus toen hebben we gezegd, nou, we doen een sponsorbudget. Die zetten we op papier voor een jaar. En dan gaan we gewoon kijken wie erbij past. Want het was inderdaad iedereen met een raceauto of die een skateboardactiviteit had of een project had bedacht, die kwam bij ons aankloppen. Dus dat was niet meer te doen. Dus we hebben nu gewoon langdurige samenwerking en sponsorovereenkomsten met een aantal vaste partijen. En daarnaast hebben we nog wat lokale initiatieven. En als het mee kan lopen binnen de huidige productie, dan ondersteunen we waar kan. Maar wel binnen het gestelde budget.
0: Snap ik. Hey, jullie doen dus best wat voor Lelystadse bedrijven. Dat is een onderdeel van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar ook bijvoorbeeld het zijn van een erkend leerbedrijf hoort daar volgens mij bij.
1: Ja, ik vind wel dat heel veel. Nou ja, ik weet niet of ik over mijn generatie moet spreken. Ik ben 40. Maar het is makkelijk klagen. Maar er wat aan doen is belangrijker. En ik vind. Dat is gewoon heel belangrijk. Dat als jij wilt dat je beter geschoold leerlingen of nieuwe medewerkers krijgt en nieuwe aanwas, dan moet je wel zorgen dat die kennis ook bij die generatie terechtkomt. En scholen lopen gewoon logischerwijs altijd achter op de vraag uit de praktijk. En dus die kennis moet uit het bedrijfsleven komen. Dus daar moet je in investeren. Nou, dat houdt in dat je inderdaad een plek vrijmaakt, de tijd investeert. En dat je mensen en stagiaires ook de tijd en de ruimte moet geven om fouten te maken, zodat ze kunnen leren.
0: Ja, is ook wat dat betreft actief. Ook de betrokken bij initiatieven als de Lelystadse uitdaging of dat soort initiatieven?
1: Lelystadse uitdaging op het moment niet. Jink, bliksemstage, hebben we wel al een paar keer aan meegedaan. En dat willen we ook uitbreiden. Alleen soms toch wat schommelingen met personeel en pieken en dalen binnen ons vakgebied maakt het soms lastig plannen. Maar waar kan doen we het zeker mee. En wij zijn elk jaar van de partij met Lelystart. Dat vinden we ook belangrijk. Om toch de cultuur en bij Jink de jongeren gewoon echt kennis laten maken met ons vak. En hoe mooi het wel niet is eigenlijk.
0: Ja, dat mes snijdt eigenlijk snel aan twee kanten. Je had het over dat vak en je zei het eigenlijk in ons eerste blokje al. Je markt is wel aan het verschuiven, maar de hele branche ontwikkelt zich, denk ik, hè?
1: Ja, het is. Klopt. Het is een hele brede vraag wat dat betreft. Onze branche verschuift langzaam van losse reclameobjecten eigenlijk naar totaaloplossingen in de ruimte. Gelukkig zijn we daar ook goed in. Klanten willen niet alleen maar zichtbaar zijn, maar ook sfeer, duidelijkheid en beleving creëren. En daarnaast zien we ook steeds meer een verschuiving naar aandacht voor duurzaamheid en hergebruik. Dus klanten die verwachten steeds meer dat ze een idee bij één partij kunnen neerleggen en met dat idee aan de slag gaat en een totaal project van idee tot uitvoering creëert voor ze. Ja, daar moet je mensen voor hebben en machines. En daar zijn wij gelukkig nu goed op ingericht.
0: Als je nou eens je ogen dicht doet en denkt over 10 jaar, wat doet Memo dan?
1: Oeh, dat vind ik een lastige, maar wel een leuke vraag. Hey, over 10 jaar zie ik Memo als een zelfstandig en gezond bedrijf. En dat nog steeds bekend staat om visueel sterke oplossingen. Ja, het team draait dan gewoon het bedrijf met vaste klanten en langdurige samenwerking. En zelf ben ik dan voornamelijk bezig met richting geven aan het bedrijf, kwaliteit bewaken en alleen net even die leuke mooie projecten eruit pakken die ik dan heel graag zelf nog begeleid.
0: Ja, want dat kan ik mij voorstellen. Dat je ook zelf wel denkt, op deze plek wil ik niet alleen maar met dat management en dat ondernemen bezig zijn. Ik wil ook dat vak gewoon zelf uitoefenen.
1: Ja, dat klopt zeker. Ik heb natuurlijk twee goede projectmanagers die alle projecten oppakken. Ik ben ondertussen naar boven verhuisd en dan zit ik lekker in mijn kantoortje. Maar uiteindelijk ben ik dan alleen maar druk met de boel regelen en de grote lijnen. Maar ik mis het wel om met de klant enthousiaste ideeën te creëren, mooie dingen te bedenken en uiteindelijk ook te zien wat er uiteindelijk hoe het gemaakt gaat worden en hoe het tot stand komt. En daardoor ga ik nog wel regelmatig mee met de monteurs of even een dagje meedraaien met de productie om toch die affiniteit te houden en ook nog eventjes die boost van energie en enthousiasme te krijgen in het mooie dingen maken.
0: Nou, er zijn alle klanten hier natuurlijk even lief. Maar van welk project de afgelopen periode gaan je oogjes een beetje glimmen?
1: Wij hebben hier bij onze buren Volspar. Ik weet niet of je die kent. Die doen in inkten en verven voor autolakken voor doen ze eigenlijk. En dat creëren ze voor over heel de wereld. En ze hebben hier een trainingscentrum op Noordersluis zitten. En die hadden ook de uitdaging van die trainingscentrum. Dat alleen fysiek hebben ze maar één spuiterij. Maar er komt een heel legio aan mensen voor die training en die cursus. Dus die kunnen ze niet tegelijk bedienen. Dus ze hebben een complete VR-situatie bedacht om die mensen te trainen. Dat is leuk, maar om die in een hok te zetten, dat ziet er niet uit. Dus toen hebben wij de vraag gekregen, maken we wat moois van. Dus toen hebben wij een hele moderne gestelde VR-ruimte ingericht met lichtgevende wanden, met mooie uitingen. Dat al doe je zelf de cursus niet, maar kijken naar de mensen met die VR-beleving en bril op. Je ziet dan het plezier dat ze hebben en dat ze in een mooie omgeving staan.
0: Nou heb je natuurlijk het leukste, maar je hebt ook altijd, hoef je de naam niet te noemen, maar wel iets over vertellen, een hoofdpijnproject ertussen zitten.
1: Ja, hoofdpijnprojecten. Nou, de meeste hoofdpijnprojecten begint eigenlijk met een onduidelijke vraag. En dat is dan dat de klant eigenlijk niet weet wat ze precies willen. Ze zeggen bijvoorbeeld, ik wil stickers of autoblettering is een goed voorbeeld. Ik wil autoblettering, maar dan nog niet weten welke auto's ze precies gaan kopen. Ze hebben bijvoorbeeld niet een logo. Ze hebben niet nagedacht over het budget. En dan valt vaak op alle fronten valt het een beetje tegen. En dat is voor ons dan heel erg zoeken, oké, wat wil de klant dan precies? En dat is die zoektocht maakt het tijdrovend, maar ook vaak zorgt dat voor een resultaat dat, waar wij vaak niet helemaal achter staan en waar de klant niet helemaal mee geholpen is.
0: Kortom, weet wat je vraagt is ook hier gewoon het adagium. En daar helpen jullie ze natuurlijk ook bij als ze met een onduidelijke vraag binnenkomen.
1: Ja. We hebben een heel draaiboek met leuk wat vragen. Dus dat is, vinden klanten misschien ook vervelend aan ons. Dat als ze een wens hebben, dan krijgen ze ook gelijk 10 vragen terug om goed te definiëren. Wat is nou je verwachting van ons? En op welke punten kunnen we de klant helpen? En als gaandeweg we erachter komen dat het project niet haalbaar is, budgetair, planmatig of dat het buiten onze scope van kennis valt. Even goede vrienden, dan stoppen we bij het ontwerpproject. Dan krijgen ze de ontwerpbestanden en dan kunnen ze daarmee naar bijvoorbeeld een externe partij gaan.
0: Kijk, zo kan het ook. Nou, we hebben heel veel gehoord over Memo, waar ze vandaan komen, maar ook wat de toekomst is. Maar we zijn natuurlijk wel benieuwd hoe het er in de praktijk uitziet. Daar gaan we dadelijk, na de muziek, eens even verder kijken hier bij Memo met Sander Vinken naar hoe het wordt gemaakt. MUZIEK

0: Welkom terug bij Lelystad in Bedrijf. We zijn er steeds bij Memo, bij Sander Vink. We hebben net van alles gehoord over verleden, heden en toekomst van het bedrijf. We gaan eens even kijken hoe dat er dan de praktijk uitziet. We zitten hier in een ontvangruimte. En ik dacht in eerste instantie, Sander, nou, jullie maken ook behang. Want het is op een beetje, het is behangen.
1: Ja, het lijkt inderdaad behang, maar dat is het niet. Het is geprinte akoestische panelen zijn het. Je ziet te vaak dat gebouwen worden opgeleverd met betonvloeren, glazen kantoorruimtes en spuitplafond. Waarbij na het betrekken van het pand toch de medewerkers erachter komen van ja, ik voel me hier niet zo fijn. Er is te veel galm, ik heb constant last van mijn collega's. Ja, en dan worden wij ingevlogen om er nog wat van te maken van hoe is dit nou ja, haalbaar. En dan komen wij met akoestische oplossingen, waaronder geprinte akoestische oplossingen.
0: Ja, wat dat betreft lijkt het dus behangen, maar het is een andere techniek. Maar het heeft ook een dubbelfunctie. Het ziet er leuk uit, maar het helpt ook bij het geluid.
1: Ja, klopt. Het is, we zien te veel dat projectinrichters kiezen voor een standaard akoestische oplossing. Dan krijg je grijze blokken aan je muur of een lamellaplafond. En dan kun je kiezen uit bijvoorbeeld 8 kleurtjes. Maar dat is eigenlijk zonde, want wij hebben machines die ze in vorm kunnen snijden. We kunnen het erop printen. Dus je krijgt niet alleen een akoestische oplossing. Je krijgt iets wat bijdraagt aan de branding en aan de visuele identiteit van het bedrijf.
0: Maar ook gewoon aan de schoonheid, zal ik zeggen. We kijken ook naar een grote vaas met bloemen.
1: Ja, dit is een goede testprint. En daar hebben we een schilderij geprint op akoestisch materiaal. Waarbij een klant ook aangaf van ja, ik wil prints aan mijn muur. Nou, dan kan je natuurlijk kiezen voor een strak plaatmateriaal. Maar deze akoestische oplossing draagt dan ook gelijk weer positief bij aan de galm. Waardoor het een dubbele werking krijgt.
0: Maar niet alleen in het platte vlak, ook kennelijk driedimensionaal. Want ik kijk hier ook naar een soort van PTT-brievenbus. Met daarboven gratis inspiratiegids. De ene gleuf en de andere gleuf overgepost. Waar kijken we naar?
1: Dit is een element geweest voor een beurs. Wij hebben ook een bedrijfstak en het is Memo Live. Dat zijn alle interieurprojecten in de zorg. Met specifieke tak de dementiezorg. En daarbij stonden op een beurs. En daar hebben mensen, wouden toch nog wel eens fysiek post bezorgen. Nou, dachten wij, dan doen we een PTT postkastje. En die kunnen we gewoon mooi in maat snijden tot een vouwbaar 3D-model. Dus dan kunnen we het akoestische materiaal kunnen we snijden en bewerken tot een mooie, nou ja, in dit geval een PTT-postkast.
0: En die is niet alleen grappig omdat hij er leuk uitziet, maar hij draagt ook bij aan de geluidskwaliteit.
1: Ja, nou in dit geval doet hij wel wat aan de geluidskwaliteit, maar het was eigenlijk om de mensen die in een PG-afdeling zitten in beweging te krijgen, dat ze zelf hun brieven kunnen posten. Dus het was meer het het in beweging krijgen van de mensen op de afdeling.
0: Als je dan hebt over zo'n dementieafdeling en een tak van sport jullie daarvoor hebben, waar moet je dan aan denken? Wat is dan belangrijk? Wat jullie zeggen, daar hebben wij verstand van, daar kunnen wij een bijdrage aan leveren?
1: Ja, daar hebben mensen voor die hebben de nodige cursussen gevolgd om in het brein van een persoon met dementie te kruipen. Omdat ze teruggaan in de tijd en soms wat gedesoriënteerd zijn. Vertonen ze wegloopgedrag of weten ze niet precies waar ze zijn. En om dan hun leefomgeving herkenbaar te maken en ook door actieve sturing met beeld te gebruiken, dan komen de mensen meer tot rust, waardoor de mensen komen tot rust. De medewerkers hebben echt tijd om te zorgen en niet op een politieagentje te spelen. Ja, en dat werkt gewoon heel mooi aan elkaar bij. En dan maken we eigenlijk gebruik van alle materialen en kennis die we binnen ons Memo hebben. Die passen we toe op een manier dat werkt voor die mensen, zodat ze een mooie en fijne leefomgeving krijgen waar ze graag willen zijn.
0: In een van de Lelystadshuizen heb ik een keer een mooi voorbeeld gezien van een hele wand en een lift. Daar kwam je uiteraard de lift uit op die afdeling. Maar als je terugging, moest je goed kijken waar zit hier nou de lift. Het leek gewoon een muur, een gang.
1: Ja, dat klopt. Dat was een beetje de oude techniek. Dat was het camoufleren van uitgangen, zodat mensen niet van de afdelingen af konden gaan. Nou is er al enkele jaren een nieuwe wet met het open deurenbeleid. Dus je moet de mensen eigenlijk niet opsluiten, maar als ze willen, mogen ze weg van de afdeling. En om dat eigenlijk toch enigszins tegen te gaan, want sommige mensen, ja, die zijn niet helemaal meer in staat om voor zichzelf te zorgen en de deur uit te gaan. Dan wil je ze eigenlijk positief sturen door plekken in te richten waarbij ze zich fijn voelen en graag rondlopen. Dan stuur je ze liever naar die plekken toe waar je ze wil hebben, in plaats van dat je zegt, daar mag je niet heen. Dus het positief beïnvloeden van hun gedrag.
0: En zo zie je maar dat het heel wat verder gaat dan alleen stickers plakken. Nou, deze ruimte, alhoewel die akoestisch heel mooi is en er heel veel dingen zijn waar je nog veel over zou kunnen vertellen, gaan we verlaten, want we gaan eens even kijken waar het echt allemaal gebeurt. Voordat we naar buiten lopen, als ik omkijk, zie ik hele grote bloemen. Ook weer dat geprinte materiaal met wandpaneel krasvast erop. Maar we zien ook een klein stukje vloerbedekking liggen. Althans, het ziet eruit als vloerbedekking.
1: Ja, klopt. Het is een afbeelding van een mooi persisch tapijt. Maar het is uiteindelijk geprint PVC, vloer PVC.
0: Zodat je er niet over kunt struikelen, maar wel het gevoel hebt van het is een persisch tapijt.
1: Ja, klopt. Want in de zorginstellingen, ja, mensen lopen toch veel met een rollator of een stok. Of ze sloffen een beetje over de grond. Ja, daar kan je niet een hoogpolig tapijt neerzetten, want er struikelen ze over. Maar door een geprinte tapijt te integreren in de vloer, dan struikelen ze niet. Maar dan krijg je toch wel een mooie visuele presentatie van een natuurlijke woonkamer.
2: Dit is Lelystad in Bedrijf.
0: Mooi, dan verlaten we deze ontvangruimte en lopen richting de trap en gaan naar beneden naar ontwerp. En dadelijk even vragen, Sander, volgens mij ziet dit er een beetje uit, niet als een kantooromgeving waar we vandaan komen. Het is een ingebouwde hal, hè, volgens mij.
1: Ja, dat klopt. In coronatijd hadden we een beetje gebrek aan ruimte. Mensen moesten wat meer afstand hebben van elkaar. Dus dan hebben we voor noten wat extra kantoorruimtes gebouwd. En ja, wij kunnen natuurlijk op elk plan materiaal printen wat we willen. Dus een standaard wand vonden we een beetje saai. Dus we hebben alle wanden voorzien van een mooie, inspirerende print.
0: We zijn weer terug bij de voordeur. En dan komen we langs iets waar mensen die misschien ook nog wel jullie van kennen. De BKL-trofee. Winnaar BKL-trofee 2011.
1: Ja, klopt. Dat was wel voor mijn tijd. Maar dat was wel, ja, gewoon een mooie bekroning voor het buitengewone werk. Wat hier altijd gedaan werd voor ja, het bedrijfsleven hier in Lelystad.
0: Wat doen jullie veel met de BKL?
1: Ja, we zijn aangesloten bij de BKL. En ik heb laatst het coachingsprogramma ook doorlopen. Dat was ook hartstikke leuk om te doen. En ja, geregeld gaan we naar de borrels, de kennissessies. En waar nodig ook de cursussen die ze aanbieden.
0: En het trofee hangt hier nog steeds trots aan de wand. Ja, dan komen we door een eerste ruimte. Daar zien we al heel veel mooie voorbeelden van alles wat er geprint is. Maar ook hele grote, ja, wat zijn dit? De tafels eigenlijk, hè? Nee, hiervoor, die tafels. Hele grote tafels.
1: Ja, dat tafel is een, ja, ze noemen dat een Bubble V applicator. Eigenlijk kan je daar zo groot als de tafel, die is 4,5 bij, nou, volgens mij bijna 2 meter breed, kan je stickers eigenlijk in één persoon met de wals op een bord aanbrengen. Waarbij je vroeger met een spateltje met 3 mensen tegelijk het bord aan het plakken was.
0: Kijk, techniek helpt de mens. En je wees net ook even naar een soort van kastje waar we naar staan te kijken.
1: Ja, klopt. Dit was een conceptkast die hebben we voor een klant ontwikkeld. Want die wou een bepaald product presenteren. En dat wou dus op een gebruik maken van duurzaam materiaal. Dus toen hebben we wat testen gedaan, hebben een kastje gesneden en een 3D-object van gemaakt. Uiteindelijk is het project niet doorgegaan, omdat het door heel Europa verdeeld moest worden. En de transportkosten waren toch te hoog voor de klant. Maar we wouden het niet weggooien, dus we hebben er gebruik van gemaakt door onze eigen producten er maar in te presenteren.
0: Kijk, heel erg mooi. Loop even langs die mooie tafel. Ja, dan zie je iets dat ziet eruit als een printer met grote flessen inkt in alle kleuren. En een soort half stickervel dat eruit hangt, hè?
1: Ja, klopt. Wij hebben diverse grootformaat printers, noemen ze dat dan. Ze zijn allemaal 1,60 meter breed. Dat is een beetje een standaard maat. Het staat er ook op voor de folies. Dus wij kunnen maximaal op 1,60 meter printen. En de rollen zijn 30 tot 50 meter lang. Dus dat is het maximale printbereik wat we hebben. En de flessen inkt, ja, zonder inkt kan je niet printen. Dit is toevallig een UV-machine. Dus de inkt droogt door middel van UV-licht. En daardoor is het een, ja, een wat ecologischer, nieuwer model voor de wat chemischere alternatieven die er zijn. Dus ja, ook MVO, het zijn eco-inkten, het droogt sneller en het is ook nog biologisch afbreekbaar materiaal kunnen we gebruiken. om toch daarin waar de keuze gemaakt kan worden voor duurzame alternatieven, dat we dat doen.
0: Loop even verder, want daar zien we nog steeds meer van die hele grote apparaten staan. Hier staat nog iets van een tafel waar we naar kijken.
1: Ja, klopt. Het heeft ook een hele bijzondere naam. Het heet een flatbed printer, vlakke tafel. Dus dit is een machine die kan op dit printbereik, dat is 2,50 meter bij 1,50 meter, kan je hier een plaat op leggen en dan zou je direct op het plaatmateriaal kunnen printen. Dus bijvoorbeeld glas, hout, trespa, PVC, noem het maar op. Als het eronder past, tot 4 centimeter dik, kunnen we direct op printen. Dus stel je hebt een deur, we kunnen een sticker printen en op een deur plakken. Maar je kan ook de hele deur op de machine leggen en er direct op printen.
0: Kijk, het is nog eens wat. Maar daarnaast staat er gewoon een printer keurig een hele grote sticker te printen.
1: Ja, dit zijn toevallig heel veel stickertjes. Het lijkt een grote print, maar het zijn allemaal losse stickertjes. En er zitten oriëntatiestippen worden eromheen geprint, zodat straks de snijmachine, die scant de stippen en de barcode. En dan maakt hij er netjes, snijdt hij er allemaal losse stickertjes van.
0: En dit is een meer klassieke printer, hè?
1: Ja, dit is een solvent printer in dit geval. Met solvent inkten, vandaar de naam van de machine. En deze is eigenlijk onze grote productiemachine. En hier kan al het materiaal, of het nou een stickertje is voor op een serverruimte, dan moet je 150 graden kunnen hebben. Of een stickertje voor op je raam. Of stickers voor om auto's te wrappen. Dat wordt allemaal op deze machine gedaan, omdat deze inkten heel sterk zijn qua kleurbereik. Maar ook heel flexibel zijn. Dus je kan het tot 200% uitrekken. Maar dan blijven de pigmenten, dus de kleur, blijft nog steeds goed.
0: Kijk, zo zijn we, hebben al die stickers hun eigen kwaliteiten. En als die dan geprint is, en dat moeten kleine stickertjes worden, dan lopen we door, ik denk, naar de snijmachines waar we inmiddels terechtkomen.
1: Ja, klopt. Dit is een geautomatiseerde snijmachine. Door middel van de barcode kunnen ze het geprinte product scannen. Dan roept de machine automatisch al het juiste snijbestand op. Moet de operator moeten nog wel zorgen dat het mesje goed is ingesteld en het juiste mes in de machine zit. En dan gaat hij daarna automatisch aan het werk met snijden. En dat kan zijn dat hij alleen de teksten snijdt. Hij kan er doorheen snijden, maar hij kan ook bijvoorbeeld losse snijteksten snijden. Dus dan snijdt hij alleen door de toplaag heen van de folie. En dan moeten we dan laten wegpellen, zodat we een goede bruikbare sticker krijgen.
0: Ja, en dan heb je ook nog van die stickers die je tegen de auto ruit moet plakken, hè, die eigenlijk verkeerd omwerken, zal ik maar zeggen, als sticker.
1: Ja, klopt. Je moet ook inderdaad stickers soms in spiegelbeeld printen en dan plak je ze aan de binnenkant, zodat ze aan de buitenkant inderdaad leesbaar zijn.
0: Zo zie je maar heel veel verschillende technieken. En daarachter zien we dan de laatste machine in deze hal. Iets met heel veel verschillende rollen, maar we kijken ook uit naar heel veel kleurtjes materialen volgens mij.
1: Ja, klopt. Dat is nog echt het oude sign. En dat is het snijden van allerlei gekleurde folies die vanaf de fabriek gekleurd zijn. Dus ze zijn kleurgecodeerd. Dus als je die nu bestelt of over 3 jaar, mits de folie nog bestaat, zijn de kleuren identiek. Nou, tegenwoordig zie je steeds meer de bedrijven hun eigen ontwerpen hebben. Net hun eigen kleurtje, net hun eigen styling. Dat het eigenlijk niet meer te vinden is in een standaard folie. Dus dan printen wij hun kleur en dan snijden we het na. Dus we creëren onze eigen gekleurde folie.
0: Ja, dan komen we toch in een soort van garage. En dan zien we toch, Sander, een soort van handwerk. Want hier is een kleurfolie. Die werd met een soort föhn warm gemaakt en dan geplakt.
1: Ja, klopt. Dit is een folie. Die moet je verwarmen. En dan is die zover uitrekbaar dat je hem om vormen heen kan trekken. Dus dit is echt het wrappen van objecten. Dit doen we ook veel voor auto's. En in dit geval is het een spatbord of een kuip van een motor die gewrapt wordt.
0: Ja, en hier staan dus ook de auto's die je dan rond ziet rijden en die gewrapt worden. Je zei dat eigenlijk al een beetje in een van de eerdere blokjes. Een auto beplakken is hartstikke ingewikkeld, hè?
1: Ja, zeker. Het hangt van zoveel facetten af. Een nieuw binnengekomen auto vanaf de fabriek, die zijn redelijk goed te plakken. Want die zijn schoon, die zijn nog top gespoten. Alles is netjes, geen krasjes. En de spatborden zijn goed te demonteren, waardoor je de folie er achterlangs kan plakken. En dan gaat dat langer mee. Maar 9 van de 10 keer, zeker met de huidige prijzen van auto's, zien we dat klanten steeds vaker kiezen voor tweedehands auto's of jong gebruikte auto's. Waardoor je toch auto's binnenkrijgt die ja, of schade hersteld zijn, of bijvoorbeeld al de nodige beschadiging hebben. Waardoor ja, met dat folie aanbrengen moet je iets creatiever zijn. Dus je moet eerst heel veel poetsen en wat herstelwerk uitvoeren voordat je uiteindelijk hetzelfde stickertje kan aanbrengen.
0: Want een stickertje mag er natuurlijk gewoon niet afvallen. Mooi, dankjewel.
2: Dit is Lelystad in bedrijf.
0: Marleen, jij werkt hier al een tijdje volgens mij, hè?
3: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: En nou begreep ik dat je ontwerper was, maar ik zie hier toch druk in de weer met folie.
3: Ja, ik ontwerp normaal gesproken wel. Maar als mijn collega Jasper er niet is, dan plak ik ook.
0: Dus je moet alle markten thuis zijn?
3: Ja, ik ben van alle markten thuis.
0: Dat ontwerpen, dat doe je achter de computer, denk ik?
3: Ja, ik ontwerp voor Memo Live. En dat zijn ontwerpen voor het aankleden van PG-afdelingen in zorginstellingen. Dus dat is eigenlijk iets heel anders dan Memo Reclame.
0: Maar wel dezelfde techniek en materiaal?
3: Ja. Dus we ontwerpen het hier gewoon met Photoshop en Illustrator. Dus eigenlijk dezelfde programma's als reclame. En alles wordt hier gemaakt, dus dat, qua materiaal is dat hetzelfde.
0: Wat is nou het leuke aan het werken voor Memo Live? Want dat is een bijzondere tak van sport, hè?
3: Ja, nou, het wordt altijd goed ontvangen. Dus mensen zijn altijd blij als jij op de afdeling komt en het een vrolijke en aangename sfeer geeft. Dus dat maakt het heel leuk.
0: En dan ga je ook wel eens mee om het zelf te monteren?
3: Heel af en toe.
0: Echt voor alle markten thuis?
3: Ja. Oh, het is ook plakken, hè? Dus in principe kunnen we dat ook.
0: Nou, dit ziet er in ieder geval uit voor de luisteraars. Een heel licht klusje van heel veel hoeken en heel rond. En daar moet het strak op. Ik zal je niet langer storen. Dankjewel.
3: Dank je.
0: We zien hier allerlei pakketjes klaarstaan voor verzending. En dan valt op het grote aantal Lelystadse bedrijven, laat ik er een paar noemen. Spector Aerospace. Op de luchthaven, Camp natuurlijk, van de auto's die ook gerapt moeten worden, de lesauto's, Go, kinderopvang. Dus je hebt wel echt heel veel bedrijven in Lelystad die je bedient, hè?
1: Ja, onbewust doen we meer bedrijven in Lelystad dan we af en toe bij stilstaan. En dat maakt het wel leuk, want elke dag als je naar je werk rijdt, zie je ook je werk weer terug.
0: Ja, alleen jij weet dat en de rest van de wereld niet natuurlijk.
1: Nee, maar dan doen we ons werk eigenlijk ook wel goed dat ze niet weten wie wij zijn, maar dat ze gewoon de klant goed kunnen zien en dat de klant opvalt. Want als de klant het goed doet, dan krijgen wij ook meer werk. Dus dan helpen we elkaar weer.
0: Ja, wat dat betreft kun je denk ik goed zien, ook overal waar je rondkijkt bij jullie in het bedrijf, dat het meer is dan alleen stickers proberen recht op een object te plakken.
1: Ja, zeker. Het gaat veel verder dan dat. Het gaat echt om de klant te helpen met hun probleem. En of dat nou een kantoorklimaat verbeteren is, het geluid, auto-opvallendheid, of dat ze, nou, in dit geval van Camp, een locatie in Zwolle gaat openen. Ja, wij denken mee om te zorgen dat zij opvallen en hun klanten of bezoekers hun kunnen vinden.
0: Nou, mooi. Dankjewel, Sander. Volgens mij hebben we heel veel gezien van het bedrijf. En er zijn dingen die je via de radio niet over kunt brengen. En dat is de ontzettende verscheidenheid aan materialen, prints, schilderijen, you name it. En het wordt eigenlijk gemaakt. En wat ik geleerd heb vandaag, niet alleen geplakt, maar je kunt ook printen op materialen zelf. Sander, dankjewel voor deze rondleiding, dit inkijkje in de Memo. En u dank voor het luisteren. Over 2 weken zijn we er weer op de dinsdagavond met weer een nieuw bedrijf uit Lelystad. Wat we graag bij Radio Lelystad, bij Lelystad in Bedrijf, aan u, de luisteraar, voorstellen.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbaar aanklager.
2: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
1: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
3: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Reijenga vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal, waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
1: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: avond, luisteraars. Welkom bij ons programma, de Dinsdagavondsalon. Vanavond zijn we hier met twee bijzondere gasten. Links van mij zit Gilbert Keizer, een echte schrijver. Zeg ik dat goed, Gilbert?
1: Dat zeg je.
0: Een echte schrijver. En achter mij zit, met een prachtige naam, Leandra Vleeshouwer. Maar vlees schrijf je oude, Vleeshouwer schrijf je dan ouderwets. Aan de knoppen. Finay Anroet, onze trouwe technicus. En naast mij rechts zit Ginny, mijn collega. Mijn geweldige collega, moet ik zeggen.
2: Nou, dankjewel.
0: Die helemaal gek is van poëzie.
2: Ja, kan je wel zeggen.
0: En ikzelf ben Jules.

0: Zielbaars.
1: Is er nog nieuws?
0: Is er nog nieuws? Nou, volgens mij hebben we heel veel nieuws vanavond.
1: Ja, ben je wel doodziek van het nieuws?
0: Zal ik eens beginnen met eentje?
1: Doe het dus.
0: Nou, natuurlijk, 5 september, luisteraars, de Nationale Stadsdichtersdag. En zowaar de 21ste editie, hè?
1: Ja, dat is al lang,
0: dat
1: heel erg.
0: Dat is echt ongelooflijk. Dus luisteraars, stadsdichters uit het hele land, of dorpsdichters, komen naar Lelystad. Het wordt een geweldige dag, hè? Morgen in het stadhuis is er van alles te doen. En dat is volgens mij besloten, hè?
1: Dat is besloten, ja.
0: Dan
1: trekken ze de stad in, hè? Maar ze komen ook bij jou.
0: Ja, ze komen ook bij mij, in mijn huiskamer. Geweldig, ja. Ik heb al heel veel aanmeldingen. Ik ontvang 5 stadsdichters.
1: Zo.
0: En ik heb al best wel veel publiek, dus...
1: Ja. En ze komen ook naar de bibliotheek.
0: Ja, daar zit jij.
1: En daar zou ik dan zitten. Ik weet het niet, ik moet dat nog horen. Dus, maar goed, lees in ieder geval de Flevopost, want daar zal het in aangekondigd worden wat er dan allemaal die dag zal gaan gebeuren. En ik wens jou veel sterkte met zo'n drukke bezoek. Heb je al veel aanmeldingen?
0: Ja, 25
1: al?
0: Nee, dat wil ik ook niet.
1: Okay.
0: Dat past niet in mijn huis, maar
1: is
0: wel.
1: Is er meer nieuws?
0: Oh, god, ja. Ja, nou, 6 oktober bestaan we natuurlijk 5 jaar, hè?
1: Ja.
0: En dat vieren we onder andere met een gedichtenwedstrijd.
1: Ja.
0: Nou, als je nou mee wilt doen, stuur je gedicht voor 13 september naar poëzie@mail.com.
1: Ja.
0: En wie weet, behoor je dan tot
1: de prijswinnaars.
0: De prijswinnaars,
1: ja. En worden er 5 uitgekozen,
0: ja.
1: Hè? Ja. Door een deskundige jury.
0: Jazeker.
1: Moeten we zeggen.
0: En die 5 mensen komen dan hier in de studio en horen pas die avond. Nou, zo op de eerste 2.
1: Er zijn al 2 mensen die hebben mij al een gedicht geappt.
0: Oh.
1: Ik zit niet in de jury en dat moet je ook niet doen. Want je moet het gewoon rechtstreeks sturen naar poëzie@mail.com. En dan heb je de dijkdichters die gaan 1 september of 7 september weer beginnen. Ze zoeken nog 1 lid, dus als je geïnteresseerd bent, bel me. 06-3021-3521. Of ga even kijken op www.dedijkdichters.nl.
0: Leuk.
1: En dan heb je daarna Lelystad.
0: Ja, wanneer is dat precies?
1: Dat is de tweede zaterdag in september. Dan weet ik even niet uit mijn hoofd dat.
0: Volgens mij is dat 13 september of zo.
1: Ja, 13 september. Kijk in Flevopost. Want daar wordt een heel programma gepubliceerd. En in dat programma staat ook...
0: Poëzie. Nou, leuk.
1: Dat was het.
0: Ja, nou ja, misschien nog dat tot half oktober... een gedichtententoonstelling en kunst van Olga Timmer is te bewonderen.
1: Mm-hmm.
0: Tegenover de lunchroompassage.
1: Ja, ja.
0: En daar hangen ook gedichten van kinderen. Dat vind ik wel heel leuk.
1: Ja, ook.
0: Heb jij die gezien al?
1: Ik heb ze gezien, ja. En? Heel leuk. Het is een etalage volgehangen met tekeningen en woorden.
0: Leuk, ja.
1: Dus kinderen hebben zeg maar, of een tekening gemaakt, of een gedicht gemaakt, of allebei. En het is wel heel erg leuk. En wat we dan ook nog moeten vermelden is de verhalenwedstrijd van de Biep.
0: Oh ja, dat zei je.
1: Dus iedereen kan meedoen. Moet je ook in Flevopost even zoeken op internet. Verhalenwedstrijd Bibliotheek Lelystad. En dan kun je een verhaal insturen naar de BIEB. En ook daar zijn prijzen mee te verdienen.
0: Ik dacht vanmiddag, we hebben helemaal geen nieuws. Maar we hebben hartstikke veel nieuws. Ja.
1: We gaan nu naar een mooi stukje muziek luisteren, of niet?
0: Ja. En daarna gaat Gilbert zich voorstellen aan de hand van die muziek.
1: We beginnen met Glas, Etudes, nummer 5.

0: prachtig. Ik ben er helemaal stil van. Gilbert, jij hebt dit uitgezocht. Kun je daar iets over zeggen en jezelf aan de hand van deze muziek voorstellen?
1: Ja, ik ben Gilbert Keijzer, een Almeers romancier, dichter en verhalenverteller. En naarmate ik meer schrijf, voel ik steeds meer verbinding met allerlei soorten muziek. En ik vond dit passend bij de inhoud van de roman die ik vorige week heb gepubliceerd. Het is een ingetogen verhaal. En
2: ja?
1: Ik zou er het een en ander uit kunnen voorlezen.
2: Nou, ga je gang, zou ik zeggen.
0: Oh, ja, ga je gang. Maar wil je van tevoren iets zeggen over het verhaal? Of zeg je van, nou, ik begin er gewoon meteen mee?
1: Ja, ik wil er iets over kwijt. Het is het verhaal over een man die met enorme tegenslagen te maken krijgt. En heldhaftig probeert zich daartegen te verzetten en overeind te komen. En het is ook een man die erachter komt dat hij door alleen te leven hoogstwaarschijnlijk beter af is.
0: Dan met anderen. Ja. Nou, ik zou zeggen, lees eens een fragment voor. En dan gaan we het erover hebben.
1: Jesse woonde alleen. Hij werkte niet meer. Als bloemkweker had hij zichzelf op zijn 55ste met pensioen gestuurd. Uitgehold en verzakt door smart over de dood van zijn vrouw Margaret, enkele straten bij zijn huisje vandaan door een automobilist doodgereden, had hij na enkele weken ploeteren gevoeld niet meer over de energie te beschikken om zijn bedrijf te exporteren. Het verlies van Margaret voelde aan alsof er iets uit hem was losgescheurd dat met wortels diep vertakt in hem verankerd had gezeten. De wond bleef bloeden en beroofde hem van zijn levenskracht. Het verdriet om haar zal ik nooit kwijtraken. Het zal nooit helemaal wegsluiten. Hooguit een poosje wegzakken om terug te komen in mijn slaap, in mijn dromen. Als ik haar naam op de televisie hoor of in een boek lees. Als er in een film een vrouw doodgaat. Het lijkt alsof het met de dag groeit, overal doorheen. Door mijn herinneringen heen. Margaret is 42 geworden. Te oud voor kinderen. Ze was al vanaf het begin van onze verhouding al te oud voor kinderen. Gelukkig maar. Stel je voor mijn zoontje of mijn dochtertje in huis met gezichtjes die me voortdurend aan haar zouden doen denken. Het was überhaupt zoveel beter geweest als ik haar nooit had leren kennen. Ik had de lessen uit mijn jeugd in acht moeten nemen. Blijf alleen, dan blijf je onkwetsbaar.
0: Gilbert, wat mij dan meteen triggert, hè, als je dit beschrijft, en ik vind het een hele mooie, ja, moet je dat zeggen, een heel mooi fragment. Wat is voor jou de aanleiding om dit te schrijven?
1: De aanleiding is geweest, de basis is geweest, het existentiële beeld van een mens die de wereld niet begrijpt en niet kan doorgronden. En dan kan hij of zij zich met religie gaan bezighouden. Met drugs of in een relatie met anderen. En ik kom er steeds meer achter dat, terwijl ik met genoegen al een heel langdurig huwelijk heb met mijn vrouw, ook in mijn eentje heel ver zou zijn gekomen.
0: En is het in die zin dan autobiografisch? Want
1: nee, dat niet.
0: Want je zegt, deze man die komt er steeds meer achter dat hij het misschien alleen moet doen. Maar hij is wel ooit getrouwd, dus.
1: Hij is wel ooit getrouwd geweest. En ik heb mij dikwijls voorgesteld hoe het zou zijn als ik mijn vrouw zou verliezen. En ik ben zelf ook een enorme fysieke ramp te boven gekomen. Mm-hmm. En dat, ik beschrijf dat dan niet rechtstreeks. Ik breng dat over in de hoofdpersoon van deze roman. Mm-hmm. Ja, ik vertaal het existentialisme naar de mens zelf in verhouding tot een enkel ander.
2: Ja, ja.
1: Die zijn partner was. Deze hoofdpersoon heeft maar een paar jaar met zijn vrouw kunnen doorbrengen. Mm-hmm. En mijn vrouw en ik die zijn al vele decennia met elkaar getrouwd. Mm-hmm. En je stelt je voor, als ik straks achterblijf, hoe zou ik me dan redden? zou ik me dan nog prettig of gelukkig kunnen voelen? En ik heb mensen meegemaakt en ik maak mensen mee die alleen leven en zich daar prima bij voelen.
2: Nee.
0: En is dat voor jou nu de uitdaging om dat scherp te krijgen, om dat te onderzoeken?
1: Jazeker.
0: Dat proef ik een beetje.
1: Jazeker. Ja.
0: In hoeverre, dit is dan de bundel of het boek Merels in de sneeuw, hè?
1: Ja.
0: En als ik jou dat hoor vertellen, denk ik, het is totaal anders dan andere boeken waar jij bij ons wel eens over hebt gesproken.
1: Zeker, zeker.
0: Kun je daar iets over zeggen?
1: Nou, ik herinner mij een tante van me, een zus van mijn vader. En dat was, ze stond bij ons bekend als dat het een moordwijf was. Dat was een zeer aparte vrouw. En in 1995 vierde zij in het Wijnmuseum in Arnhem haar 70ste verjaardag. Dat was echt een heel bijzonder feest. En de dag erop belde ze me op. En toen zei ze, Gilbert, nou ben ik 70 en dan ben ik helemaal gelukkig. En zij heeft haar hele leven alleen geleefd.
2: Ja, ja.
1: Volgende maand word ik zelf 70.
0: Oh, God.
1: En als ik dan ook maar een beetje in die buurt gelukkig word, dan is het al prachtig.
2: En ben je gelukkig of niet?
1: Jazeker.
2: Wat ik hoor is, wat ik in jouw verhaal hoor en wat je zegt ook hoor, is twee kanten. Kijk, aan de ene kant verlang je als mens om iets samen, om in een samenleving te groeien. Hè? Mm-hmm. En dan denk je dat dat jou versterkt. En uiteindelijk kom je er dan achter dat je toch je hele leven lang het allemaal zelf hebt moeten doen. Dat hoor ik.
1: Ja, maar dat komt in deze roman niet tot uiting. Het is niet representatief voor de verhouding tussen mijn vrouw en mezelf.
2: Nee, maar ik hoor dat ook in de roman. Kijk, je leeft zelf.
1: Ja.
2: Je mag niet afhankelijk zijn van iemand.
1: Nee, niet op een ongezonde wijze. Nee,
2: precies. Nou.
0: Nou ja, ik zit daar nog eens over na te denken. Dat existentialisme, ik vind het wel. Het intrigeert mij dat jij zegt, eigenlijk is dat iets wat zich de laatste tijd pas bij mij openbaart. Van hoe zie ik dat existentialisme? Hoe zie ik, en dat is eigenlijk dan de vraag, hoe zie ik mijn eigen bestaan?
1: Ja.
0: In relatie tot anderen.
1: Ja. Kijk, het baseert natuurlijk op de boeken van Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir.
0: Ja.
1: En naarmate mijn leven vordert en ik het grootste deel daar toch van achter de rug heb, ben ik bespiegelend geworden.
0: Ja.
1: Ik heb, zonder mijn vrouw zat ik hier nu niet. Is dan de eerste gedachte. En aan de andere kant, ja, maar als je er alleen voor had gestaan, had je het waarschijnlijk op een of andere manier ook wel gered.
0: Ja. Heb je nog een fragment?
1: Ja.
2: Hij gaat nu eens papieren zoeken. Ik moet even praten, want anders uit de computer.
1: Okay.
2: Ben je klaar voor?
0: Is dit een fragment verderop in je boek?
1: Ja, het gaat over de ramp die hem overkomt.
0: De ramp die naast de ramp van zijn vrouw.
1: Na het overlijden van zijn
0: vrouw. Oké, ja.
2: Hij bladert in de, moeten we nou even zeggen, hij bladert in zijn, en nou heeft hij het voor zich, daar gaan we.
1: Pijn, ongehoord hevig, vlamde ineens door de rechterzijde van zijn hoofd. Als een onzichtbare bliksem trok strepen voor zijn ogen. Zijn linkerarm en linkerhand begonnen te tintelen en raakten bewegingsloos. Wat is er met je? Merels stem klonk vanuit de verte tot zijn intense schrik. Kon hij de woorden die hij had bedacht niet meer uitspreken. Hij zakte voorover en kwam met zijn gezicht op tafel terecht. Zijn bril drukte tegen zijn ogen. Vanaf dat moment leek alles om hem heen zich in een andere wereld, een andere tijd, een trager tempo te bewegen. Hij hoorde haar praten zonder haar woorden te begrijpen. Hij voelde hoe zij hem aan zijn schouder heen en weer schudde. Zijn bril schoof van zijn hoofd. Haar stem aan de telefoon. Haar stem vlak bij zijn oor. Haar hand aan zijn pols. De pulserende pijn zwol op en nam af. Zwol weer op. Alsof zijn hart naar zijn schedel was opgeschoven. Hij voelde zich zieker dan ooit. Misselijkheid en draaierigheid kolkten door hoofd en lichaam. Het zicht in zijn linkeroog vervaagde tot een grijze mist.
2: Okay.
0: En waarom dit fragment? Wat is voor jou?
1: Er zijn twee rampen die hem overkomen. Dat overlijden van zijn vrouw en de hersenbloeding of het herseninfarct wat hij doormaakt. En ja, vanuit die basis dan lig je op de bodem. En zie jezelf dan maar eens op te richten. En de rest van het verhaal beschrijf ik dus de revalidatie van een patiënt met een ernstig herseninfarct of hersenbloeding. En de strijd die hij moet leveren om zijn vrijheid en zijn zelfstandigheid terug te vinden.
0: Ja.
1: En dat heeft wel een link naar hetgeen mij ooit is overkomen.
2: Mm-hmm.
1: Dat is de meest duidelijke connectie.
2: En wat is de link dan?
1: Nou, dat ik mezelf in een soort gelijke omstandigheden vond.
2: En gaat hij hem dat dan lukken om te vechten naar zichzelf toe?
1: Nou, hij gaat het gevecht aan. En verder laat ik me daar niet over uit, want het moet voor de lezer nog een beetje spannend.
2: Nee, het boek lezen. Dus moeten alle luisteraars moeten dus het boek
1: ja,
2: lopen.
1: Ja. Maar daar gaat het om. Dus,
2: ja.
1: Vandaar het fragment. En het is lastig, want als je een fragment uit een geschreven verhaal haalt, dan merk je dat er links, dat er verbindingen zitten tussen andere fragmenten.
2: Mm-hmm.
1: En als je die zou voorlezen, dan zou dat onbegrip kunnen geven. Dus je moest ik er eerst uitsleutelen.
2: Maar spreekt het ook, want ik hoor dat zo. Volgens mij maakt iedereen die bestaat die momenten door. Hè?
1: Mm-hmm.
2: Dus hij krijgt een hersenbloeding. Dus
1: hij moet
2: daar doorheen. Maar bij mij zal het anders zijn. En bij andere mensen is het weer anders. Je krijgt allemaal dat moment dat je moet zeggen van wie ben je nou eigenlijk?
1: Ja, het werpt hem op zichzelf terug. En hij dwingt zichzelf dat gevecht aan te gaan.
2: Ja.
1: Hier komt ook wel bij kijken dat ik langere tijd in de zorg heb gewerkt. Dus dat betekent dat je een vrij realistisch beeld kunt neerzetten van zo'n patiënt. De tijd dat ik in de zorg werkte ligt al zo lang achter mij dat niemand kan beweren van hey, dat ben ik. Daar moet je natuurlijk op letten. En je moet wat je van je patiënten weet vertrouwelijk behandelen. Dus deze man is nooit mijn patiënt geweest. Ik heb nooit een bloemkweker in bed gehad die Jesse heette.
2: Dat is een bijzaak, die bloemkweker.
1: Ja, hij heeft een roos gekweekt. De Belmondo blossom, want Belmondo is zijn achternaam.
2: Mm-hmm.
1: En hij merkt, hij moet zichzelf uit die ellende werken, maar hij merkt dus dat er iemand achter zijn huis aan zit en dat een ander zijn zaden van zijn roos achterover drukt.
0: Mm-mm-mm. Nou ja, weet je, als je nu met de toelichting die je net gaf, snap ik ook heel goed die link met existentialisme. Je wordt ziek of je verliest je vrouw. Wie ben je? Ben je ziekte of ben je mens? En in wat voor opzicht? En hoe verhoud je tot je omgeving?
1: Ja.
0: En dat is wel, dat vind ik de urgentie van deze roman. Omdat we er allemaal mee te maken hebben. Mooi.
2: Ja. Gaan we even dansen aan zee?
0: We gaan dansen aan zee, ja.
2: Daar komt hij dan.
0: Ook al.

0: Welkom terug, luisteraars. Dit was Dansen aan Zee van Bluff. Een lied over afscheid. Een prachtige metafoor. Afscheid van een geliefde, van gezondheid. En wij zijn nog steeds in gesprek met Sielbert Keizer. En ook in zijn laatste roman waarover wij spreken, Merels in de Sneeuw, gaat het over het noodlot dat je treft. We hebben net twee fragmenten gehoord. Sielbert, jij hebt volgens mij nog een fragment.
1: Ja, inderdaad.
0: En voor de luisteraars die nu intunen, kun je even heel kort aangeven wat je net hebt voorgelezen?
1: Ik las net fragmenten voor uit de roman Merels in de Sneeuw, waarin de hoofdpersoon twee rampen te verwerken krijgt. Het overlijden van zijn vrouw en een plots optredende zeer ernstige ziekte.
0: Ja. En we gaan nu naar het derde fragment, Merels in de Sneeuw.
1: De prikzuster stak een naaldje in de vingertop en ving een bloeddruppel op met een indicatiestrookje. Op het digitale schermpje verscheen 3,1. Vanavond 3 tabletjes. Morgen krijgt u uw doseerkaart voor de rest van de week in de brievenbus.
2: Ik heb geen brievenbus.
1: Op de deurmat dan. Jesse kreeg een wit pleistertje om zijn vingertop heen. Heeft u voldoende in huis? Jesse controleerde zijn voorraadje. U moet die kleine roze pilletjes hebben.
2: Ik heb zat, ik gebruik alleen...
1: Hij bood daar koffie aan. Dank u wel, maar ik moet er vandoor, meneer. Ik heb nog 10 andere patiënten waar ik bij langs moet. Tussen de gordijnen doorglurend zag hij haar in haar autootje stappen. Over de straat liepen autobandensporen door de dooisneeuw. Het wordt tijd voor een ommetje, mompelde hij. Niet bang zijn. Zijn schoenen had hij sinds zijn thuiskomst niet uitgetrokken. Het lukte hem om zijn jas aan te trekken. Met zijn rechtervoet schoof hij de deurmat over de drempel heen. Jesse genoot van de frisse lucht. Hij was zijn zonnebril vergeten en deed zijn ogen half dicht. Hij sloeg rechtsaf, volgde langzaam het modderige zijpad en ging nogmaals naar rechts. Tussen slanke boomstammen door zag hij wandelaars. Jesse zwaaide en verloor bij zijn evenwicht. Schrik vlamde door zijn lichaam. Daar ga ik. Hij voelde zijn linkervoet wegglijden en greep zich aan het schuurtje vast dat tegen de achtergevel stond.
3: Mooi. Prachtig weer.
0: Ja. Het is ook heel, heel spannend. Heel, hoe moet ik dat zeggen? Heel emotioneel ook.
1: Ja.
0: Je beschrijft het heel mooi.
1: Dank je. Hij krijgt dus hulp, want die prikzuster komt. Maar hij heeft nog geen voorzieningen in zijn woning. Er komt geen wijkverpleegster die hem helpt of een fysiotherapeut aan de deur. Dat moet allemaal nog geregeld worden als het dan lukt om dat zover te doen. Want even verderop wil hij naar bed en dan moet hij dus met zijn sterke zijde de trapleiding vastpakken. Hetgeen betekent dat hij achterwaarts naar boven toe moet.
0: Oh, ja.
1: Ja, en dan is de kans groot dat je van de trap af dondert.
0: Heeft het boek veel van dit soort concrete fragmenten van
1: ja,
0: waar je mee moet worstelen als je zoiets treft?
1: Ja, hij krijgt, als hij nog in het ziekenhuis of in het verzorgingshuis ligt, krijgt hij les in het praten.
0: Ja.
1: Mm-hmm. En die vrouw komt langs en die en van machteloosheid weet hij zich soms geen raad. Maar dan, hij krijgt wel links en rechts hulp. Mm-hmm. Hij maakt ook vernederende situaties mee als je daar hulpeloos in bed ligt. Daar kan men zich alles bij voorstellen. Of onbegrip. Dat hij niet goed of snel genoeg zijn bestelling kan plaatsen bij de koffiejuffrouw. En die hem dan afsnauwt en dergelijke. Dus dat maak je in de zorg mee als je in een kliniek of in een ziekenhuis ligt. Geslaagd optreden van personeel, maar ook misplaatst optreden.
0: Mm-hmm.
1: Die wisselwerking.
3: Oké. Nou.
0: En is dan, daar zit ik me dan even af te vragen. Ik zit steeds met dat existentialisme in mijn hoofd. Is het dan ook, beschrijf jij ook hoe deze man regie probeert te houden op zijn leven?
1: Ja.
0: Van, ik denk dus ik besta.
1: Ja. Maar even. Hij wil dat voortdurend aan zichzelf bewijzen door te proberen auto te rijden.
0: Ja.
1: Door dat wandelingetje te maken. Maar ook door zelfs op wraak uit te gaan naar zijn schoondochter. Die hem belaagt, want zij wil zijn huis in bezit krijgen.
0: Ja, dus dat is de thrillerachtige variant die erin zit.
1: Ja,
0: want dat ken ik wel van jouw boeken. Ja. Dat maakt het ook heel gevarieerd natuurlijk.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja. Nou, bijzonder.
3: Hoe heet het boek?
1: Merels in de Sneeuw.
3: En waar kun je het kopen?
1: Bij Brave New Books en op boekenwebsites.
3: Kan gewoon, als je zoekt, op Merels in de Sneeuw.
1: Ja hoor.
3: Van Gilbert Keizer, dan kun je het vinden.
1: Ja, bol.com, Bruna.
3: Bol.com.
1: Overal.
3: In de Biep kun je het lenen.
1: Zover is het nog niet.
3: Oké. Okay.
0: Ja, heel erg bedankt. Ik vind het een interessant thema wat je aansnijdt. Herkenbaar ook vooral. Dankjewel, Gilbert.
1: Dank jullie zeer.
3: En we gaan luisteren naar... Dat heb jij gedaan, Ginny.
0: Heb ik dat gedaan? Ja, dat heb jij gedaan.
3: Dames en heren, Ginny heeft het gedaan, hoor.

0: heb jij gedaan?
1: Luisteraars, naast me zit nu Leandra Vleeshouwer. Een prachtige naam, met SCH wordt het geschreven, Vleeshouwer. Echt ouderwets.
2: Ja.
1: En voor ze, moet je kijken, Gini, wat ze voor zich heeft.
3: Ja, ik zat echt...
1: Boekjes waarin ze letters doorstreept.
2: Ja.
1: En zo maakt ze gedichten. Wegstreeppoëzie noemt ze dat.
2: Ja,
1: klopt dat?
2: Klopt, ja.
1: Heb je een wegstreeppoëzie gedicht voor ons?
2: Zeker, ik heb er heel veel bij me. Nou, maar deze heb ik...
1: Wat ga je voorlezen?
2: Deze heb ik vandaag geschreven. Ik wil...
1: Sorry, je hebt dat vandaag weggestreept.
2: Ik heb vandaag weggestreept. Ik heb vandaag geschreven.
1: Heeft het dan een titel?
2: Nee.
1: Oké. Okay.
2: Nee.
1: Laat ze worden.
2: Ik wil in je gewikkeld de enige zijn.
3: Less is more, hadden we het net over Kill Your Darling.
2: Hij is niet heel lang, ja.
3: Vertel, hoe werkt dat? Je pakt gewoon een boekje?
2: Ja.
3: En dan?
2: Ja, ik pak een boekje en ik lees een beetje de pagina en kijk wat voor woorden er naar mij uitspringen. En soms heb ik een idee van ik wil hierover schrijven. En ik kijk naar welke woorden er mij aanspreken.
1: En ik hoor nou een soort van liefdesgedicht.
2: Ja.
1: Klopt dat?
2: Ja, klopt.
1: Wat was het moment dat je hiervoor koos?
2: Deze heeft wel een tijdje geduurd. Soms zit ik heel lang naar een pagina te staren en denk ik niks. Niks spreekt me aan. En toen zag ik het woord gewikkeld. En toen dacht ik aan ingewikkeld. En toen in je gewikkeld. En toen zag ik eigenlijk voor me dat je heel lekker bij iemand ligt. Dat je in iemand gewikkeld bent. Of dat je zo dicht bij iemand wil zijn. Of dat je zo graag erbij wil zijn. Zeg maar.
1: Oh, okay.
3: Wil je hem nog een keertje noemen? Want het ging mij te snel.
2: Ik wil in je gewikkeld de enige zijn.
3: Oh, prachtig.
1: Kijk.
3: Poëzie hoor.
1: En ben je ook de enige?
2: Dat hoop ik.
3: Dat is wel een...
2: Hij zit te kijken.
1: Ja, hij zit te kijken.
2: Hij zit te kijken.
1: Heb je al naar hem gezwaaid?
2: Ja, ik heb hem gezwaaid.
1: Oké, okay, nou, hartstikke leuk. Ja. Maar dames en heren, of luisteraars moet ik zeggen. Het is toch wel heel erg leuk om wegstreeppoëzie te zien. Ik had er wel van gehoord, maar ik had er meer van gehoord als een soort van oefening.
2: Ja.
1: Voor mensen die dan een blad nemen en dan... woorden wegstrepen en een gedicht overhouden.
2: Ja.
1: Maar jij dicht zo dus.
2: Ja.
1: Doe je dat altijd of schrijf je ook wel eens gewoon gedichten?
2: Ik schrijf ook wel eens gewoon gedichten. Ja, maar nu... Dit gaat iets sneller voor mij. Omdat de woorden er al staan en ik maak er iets anders van.
1: Nou, we willen eigenlijk nog wel één horen.
3: Ja, zeker.
2: Nog één?
1: Ja, heb je er nog één?
2: Ik heb er heel veel.
1: Ze moet zoeken.
2: Ja, ik moet even zoeken.
1: Ze moet zoeken, dan moet ik blijven praten.
3: Dat zijn wij gewoon door, dat kunnen wij wel.
1: Nou, dames en heren, Leandra Vleeshouwer is aan het zoeken. In het boek Sanneke.
2: Ja, Het Nachtelijk Bal. Het Nachtelijk Bal.
1: Oké, daar komt hij.
2: Ja.
1: Heeft hij een titel?
2: Nee.
1: Nee.
2: Ik maak geen titels. Nee, sorry. In mij zit een schreeuw. En in mij wacht ze.
1: Oké. Okay. Dit lijkt op een haiku, of niet?
2: Ja. Ik heb de lettergrepen niet geteld, maar...
1: Het lijkt er wel op. Het is een kort gedicht.
2: Het is een kort gedicht,
1: Maak je ook langere gedichten?
2: Ja, ik maak langere gedichten. Ik zat net te kijken eentje in dit boekje. Toen dacht ik, deze is wel gigantisch lang. Maar het ligt ook aan het boekje en de woorden die iets...
1: Oh, dus je laat je ook leiden van wat er in dat boekje staat?
2: Ja.
1: Want het kan dus zijn dat je van een hele pagina maar één woord interessant vindt.
2: Ja, het is ook wel een leuk verhaal om te vertellen. Ik heb een keer samen met mijn man hetzelfde boekje gestreept. Zeg maar, hadden we allebei hetzelfde boekje. En hij had van één pagina had hij alles weggestreept, behalve het woord steelpan. En dat is nu een soort grapje bij ons thuis. Dan zeg ik, ik kan hier geen gedicht uit maken. En dan zegt hij steelpan.
1: Ja.
2: En dan, okay. Dus dat is wel heel mooi. Ja.
1: Nou, ik ben benieuwd.
2: Ja, zie de stervende mens als een schim van de ziel. Een bewustzijn dat in het lichaam vormt. En begrijp dat het lichaam zich de betekenis inpraat.
1: Prachtig ook. Ik heb jou bestudeerd, hè? Ik ben op internet gaan zoeken naar jou. En je staat er ook op. Je hebt op Instagram een hele mooie site, licht beschadigd.
2: Ja.
1: En ik heb ontdekt dat je... best wel een heel gevoelige dichter bent. Hè?
2: Ja.
1: Klopt. Voor jou zijn de gevoelens zijn het allerbelangrijkste.
2: Ja.
1: Soms maak je grapjes. Soms, heb ik ook wel hier gelezen. Ja. Maar het is meer gevoel wat je, wat je neerzet, wat je binnenvalt. En ook heel dicht bij jezelf.
2: Klopt, ja.
1: En nou was ik heel benieuwd, want ik kwam ook op je pagina terecht. En die pagina heet Licht Beschadigd. Dan moet je me toch eens uitleggen.
2: Ja, dat is vind ik een leuk verhaal om te vertellen. Ik ben begonnen in 2019. En toen deed ik de Minor Liberal Arts in Zwolle bij Artes. En toen ben ik daar naar
3: wat
2: de...
3: Wat is dat? De Minor Limbo
2: Arts? Liberal Arts.
3: Liberal.
2: Dat is voor mijn opleiding deed ik een minor, zeg maar. Een soort tussen...
3: Ik snap hem.
2: Voor extra studiepunten, voor studiepunten die had je nodig. En dan kon je naar een andere school. Dus ik dacht, nou, ik ga iets met kunst doen in Zwolle. Dus toen ging ik bij Artes. En toen ben ik daar een keertje naar de Action gegaan. En daar hadden ze boekjes. En die hadden korting, want ze waren licht beschadigd. Oh. Dus er stond op de zijkant van het boekje zo'n stempel licht beschadigd. En zo ben ik op de naam gekomen.
1: Nou, leuk.
2: Maar het is ook... het is ook de mens. Mens is licht beschadigd. Ja.
1: Okay, ja. Zullen mensen wel verkeerde associaties bij krijgen dan?
2: Ja.
1: Die denken dan dat jij... We gaan een muziekje luisteren. Wat komt er? Ze huilt.
3: Maar ze lacht.
1: Van Maan. Nee?
2: Nee.
3: Komt dat niet?
1: Dina, wat komt er dan?
4: We hebben nu I Do van Douwe Bob en Jacqueline
1: Bob. I Do van Douwe Bob.
3: Ja, geweldig. Mooi.

0: Welkom terug, luisteraars. Wij schieten allebei naar de microfoon. Ja. En dit was Douwe Bob en Jacqueline Govaert, I Do.
1: En dacht je ook gelijk aan streepjesgedichten?
0: Nou ja, ik dacht meteen aan Leandra Vleeshouwer, luisteraars. Want daar zijn wij mee in gesprek.
1: Ja. Nou, ik heb inderdaad op internet gekeken. Jij hebt ook haiku's, hou je van, hè?
2: Ja, daar hou ik ook van.
1: Heb je die bij je of niet?
0: Heeft ze net iets uitgezocht met veel moeite?
1: Of heb je iets anders uitgezocht?
2: Maar ik heb op mijn telefoon, maar dan moet ik even mijn telefoon
1: hebben.
0: Nee, een strikvraag van Kiel.
1: Nee, maar ik zag dat ze van haiku's houdt. En dat,
2: ja.
1: je hebt heel wat met de poëzie gedaan. Je hebt op scholen iets gedaan, of bijna iets gedaan.
2: Bijna. Dat was de bedoeling, maar dat ging niet door.
1: Heb je het nooit gedaan?
2: Nee, ik heb het nooit gedaan, nee. Nee.
1: Oh, ik vond het juist zo leuk dat je dat...
2: Ja, ik ook! Ja, maar zo gaat dat, hè.
1: Nou, je hebt nog een weggestreept gedicht.
2: Ja.
1: Waarom hebben die geen titel eigenlijk?
2: Omdat ik ze maak en dan ga ik door.
1: Oké.
2: Okay. Ja, ik sta er niet te lang bij stil.
0: Nee, dat vind ik nou een mooie boodschap ook.
2: Ja, en soms lees ik terug en dan denk ik, oh, dit was eigenlijk best wel goed. Ja.
1: En lees je het ook wel eens terug dat je denkt van nee, dat is het niet?
2: Ja.
1: Maar vertel eens aan de luisteraar hoe het gaat. Je gaat eerst naar de winkel.
2: Ja.
1: En dan koop je een heleboel boekjes.
2: Ja, vaak ga ik naar de Bruna of zo. Daar heb je van die literaire juweeltjes voor 1,50 of zoiets.
1: Dus je koopt goedkope boekjes?
2: Ja, want anders...
0: Dat is niet te betalen.
1: Je koopt niet een encyclopedie van €700?
2: Nee, daar zou ik niet in durven strepen. Nee.
1: En dan ga je in die... Hoe ga je dat dan doen? Dan pak je een bladzij?
2: Ja.
1: Pak je dat willekeurig?
2: Soms. Ik probeerde eerst bij het begin te beginnen en dan helemaal tot aan het einde te gaan. Maar soms loop je gewoon vast. En denk ik hou hier geen inspiratie uit, dus dan blader je verder.
1: Of begin je ook soms bij een woord die je aanspreekt?
2: Ja, soms begin ik ook bij een woord dat me aanspreekt. Als ik bijvoorbeeld, dit boekje gaat heel erg over rouw. En dat paste toen op dat moment in mijn leven, zeg maar. Daar voelde ik me door aangesproken.
1: Oké. Okay. Ga je daar nu een gedicht uit voorlezen?
2: Ja, zeker.
1: Is dat niet het gedicht van de week?
2: Nee, dat is niet het gedicht van de week. Is het
0: hij is streng, hoor.
2: Ja, mag nog niet het gedicht van de week. Gedragen door de stilte rouw ik je. Het leven wijkt niet voor mij.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, weet je, ik vind het ook zo leuk. We hebben net Gilbert natuurlijk gehoord over rouw.
1: Ja.
0: En dan is dit weer van een totaal andere orde. En het is allebei prachtig.
2: Ja.
1: Het is heel erg verschillend ook.
0: Ja.
1: Het is maar de mate waarin je diepzinnigheid... Ik vind jou, wat ik gelezen heb op internet... Ik vind dat jij heel dichtbij bij wat jij voelt zit.
2: Ja.
1: Dus ook heel direct.
2: Ja.
1: Dus jou... Kijk, ik schrijf een gedicht en dan ga ik zoeken in mezelf. Maar jij doet het direct.
2: Ja.
1: Jij kijkt van, god, dit spreekt me aan. Dus ik streep het door.
2: Ja.
1: En dan komt er vaak een kort gedicht uit.
2: Ja, vaak wel. Ja.
1: Maar ik las op jouw site ook langer gedicht.
2: Ja.
1: En je schrijft ook wel gedichten. Want op jouw site, Licht Beschadigd, staan een boel gedichten.
2: Ja.
1: Heel veel eigenlijk.
2: Heel veel, ja. Ik probeer elke dag eentje te posten. Okay. Ja.
1: Heb je wel eens uitgegeven al?
2: Nee.
1: Dat moet je toch eens doen.
2: Dat zou ik heel graag doen, ja. Ja.
1: Dus als je straks op de site van Radio Lady staat, is dat de eerste keer?
2: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Wat krijg je voor reacties op jouw gedichten?
2: De meeste mensen zeggen wat leuk, wat knap dat je dit doet uit zo'n tekst.
0: Ja, en, verrassend.
2: En ja, inderdaad, een ander gedicht maken. Ja, inderdaad, verrassend.
1: Ja.
2: Ja, en het leukste vind ik heb een tijdje geleden uit een boekje geschreven van Marion Pauw. En zij zit ook op Instagram en zij reageerde toen ook. En ze ging het ook delen op haar eigen Instagram. En toen dacht ik, wow. Zij is gewoon een of andere, weet je, bestseller en beroemde schrijfster. En,
0: voor hetzelfde geld is iemand boos op je.
2: Ja, daar was ik in het begin wel bang voor. Als ik
0: je
2: het ging delen.
0: Eigenlijk, tenminste, zo zou het kunnen voelen.
2: Ja, ja, maar dat ben ik toch tot nu toe nog niet tegengekomen, gelukkig.
1: Nee. Nou, nader het eind.
0: Dus we willen
1: gaan nog eens wat horen. Laat eens wat horen nog. Voordat je het... ga je nog wat voorleggen?
2: Ja.
1: En wat is dat? Welk boekje is
2: het? Dit is weer uit het Nachtelijk Bal.
1: Uit het Nachtelijk Bal. Pagina?
2: Pagina 43.
1: 43.
2: Ja. Ik ben de bomen en de kleine stromen. Ik raak je als de zonnestralen.
1: Ja. Dat is ook een liefdesgedicht eigenlijk. Ja. Jij bent dus de bomen.
2: Ja.
1: Ja. Jij bent de standvastige. Ja. Ja. Heb je ook een gedicht over je kinderen?
2: Ja.
1: Maar dit heb je niet hier.
2: Nee. Een beetje.
1: Heb je dat bij de hand?
2: Weet ik niet.
1: Nee, hè?
2: Nee. Maar ja, het gedicht van de week in principe, maar...
0: Nou, daar kunnen we ook naartoe.
1: Zullen we maar naartoe gaan?
2: Als we eraan
1: het gedicht van de
2: het
1: week.
2: Het gedicht van de week.
1: Jij hebt dat gedicht gekozen?
2: Ja.
1: Waarom heb je dat gedicht gekozen?
2: Omdat het gedicht mij het meest aansprak.
1: En wat wil je de mensen zeggen?
2: Dit gedicht gaat over mijn dochter, die is overleden. Mm-hmm. En het is dit jaar 5 jaar geleden, dus dat...
0: Hoe oud was jouw dochter?
2: Ik was 19 weken zwanger. En toen is ze overleden, helaas.
1: Ja, ja. Dus dit gedicht zit ook weer heel dicht bij jou.
2: Ja.
1: En het staat er, morgen staat het op de site van Radio Lelystad. Vind je niet erg?
2: Nee, anders had ik het niet ingestuurd.
1: Oké, okay. Nee, dat is waar.
0: Is het voor jou ook verwerken?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Maar je vergeet het nooit natuurlijk.
2: Nee.
1: Kind verliezen vergeet je nooit, hè?
2: Nee.
1: Nee. Nou, we zijn benieuwd.
2: Ja. Een klein mens, doodgeboren, overleeft in rouw. Ik koester haar ziel en rust haar veilig in het verdriet.
1: Ja, ik vind het een prachtig gedicht.
2: Dankjewel.
1: Heel direct. En ik denk dat tenminste, dat is wat ik erbij voel. Ik heb nog nooit een kind verloren. Ik heb bijna een kind verloren.
2: Heftig.
1: Dat scheelde niet veel. Ja. Maar... ik voel dat je haar nog steeds mist.
2: Ja, zeker. Ja,
1: en dat is heel dichtbij.
2: Ja.
0: Heb je meer geschreven hierover?
2: Ja.
0: Ja,
1: is het
0: heel...
1: bereikbaar of niet?
2: Nou, dat gedicht wat ik net voorlas.
1: Ja, gaat dat ook over?
2: Gedragen door de stilte rouw ik je. Het leven wijkt niet voor mij. Dat ging voor mij eigenlijk heel erg over... het leven gaat gewoon door... Ja.
1: Ja, maar goed, natuurlijk gaat het leven door. Maar dit zal altijd in je hoofd blijven.
2: Ja, en voor mij op dat moment stond het leven stil. Mm-hmm. Maar het leven wijkt niet. Dus...
1: Nou, wat we gaan doen is nog een laatste gedicht. En dan,
0: kan dat nog? Ja, dat kan nog wel.
1: Dan nog wel een laatste gedicht en dan sluiten we af met een leuk liedje. En wat voor gedicht gaat dat worden? Ze zoekt.
2: Ik zoek. En ik denk.
1: En ze denkt.
2: En ik denk.
1: En ze kijkt.
2: Nu vind ik alles slecht.
1: Het mag ook wel eens een slecht gedicht.
2: Het mag ook wel eens een slecht gedicht zijn, ja. Oh ja, ja.
1: Daar komt ie.
2: Elke dag moet ik dapper en zacht. Ik kan en ik sta.
1: Prachtig.
2: Dankjewel.
1: Dat is eigenlijk een soort van uitspraak van dit ben ik, hè?
2: Ja.
1: Je moet.
2: Ik kan.
1: Het gaat.
2: Ik moet en ik kan.
1: En het kan.
2: Ja.
0: Moet, met een D ook.
2: Ja.
1: Sluiten we af?
0: Ja, we sluiten gewoon af.
1: Dit was... wat was dit?
0: Wat dit was?
1: Ja, dit was de dinsdagavondsalon.
0: Van Radio Lelystad.
1: De Lelystad. En
0: het poëzieprogramma.
1: Het poëzieprogramma van Flevoland. Ja. We zijn... en we bestaan bijna 5 jaar.
2: Ja, prachtig.
1: En we sluiten af met een leuk liedje. Ze huilt, maar ze lacht.
0: Ja. En nu
1: eigenlijk zeggen we dan, hebben we het dan over jou, hè?
2: Ja.
0: Ja. Toepasselijk toch?
2: Ja.

0: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
1: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Sie sind in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
0: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
2: Ja, we hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook genoeg mogelijkheden om te werken.
0: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: de nacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die al hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd. Onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload. En vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.